0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

waar onze liefde breekbaar was, maar zo intens. Nooit een stem die me zei, dat wat je hebt, gaat ooit voorbij. Je was van mij, niemand zoals jij. Ik raak dit nooit en nimmer kwijt, denk je tevreden. Jij voelde onrust, onze passie werd gedoofd. Jouw twijfel over ons geluk kwam tussen ons, maakte alles stuk. En hoewel ik het probeer,

0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

het licht. Maar wat we ook verzinnen en wat ik ook zing en waar we aan beginnen.

0: nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor van de Zandschulp. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom op deze tweede paasdag bij het programma Orgelmuziek van Eén Vallei, de regionale omroep voor de Gelderse Vallei. Mijn naam is Joop Rodenburg en ik mag het programma vandaag presenteren. Voor deze uitzending op tweede paasdag is gekozen voor enkele composities rond een tweetal paasliederen. Als eerste horen we een tweetal composities rond het paaslied Christ ist erstanden. Dit lied is waarschijnlijk het oudste liturgische gezang in de Duitse liturgie. Zowel de tekst als de melodie zijn oorspronkelijk in Zuid-Duitsland of Oostenrijk ontstaan. Het lied werd al rond 1100 door de gemeente gezongen als een Duitsstalig antwoord na de verkondiging van de kruisiging. En het lied is later door diverse componisten bewerkt. We gaan daar een tweetal van horen. Als eerste hoort u een compositie van Johann Sebastian Bach, namelijk Bachwerken Verzeichnis 627. En daarin hoort u eerst het koraal, gevolgd door twee bewerkingen. En direct daarna laten we een bewerking van een componist die zo'n 50 jaar na Bach leefde, Johann Albrechtsberger, horen. Van hem hoort u een fuga over dit lied. De eerste regel keert in die compositie steeds terug als thema en komt steeds in de verschillende stemmen terug. Luistert u dus achtereenvolgens naar deze composities eerst Bachwerken Verzeichnis 627 en daarna de fuga in D-mol van Johann Albrechtsberger.

U hoorde een tweetal composities rond het paaslied Christus der Standen. U hoorde eerst Bachwerken Verzeichnis 627, gespeeld door de organist André Isoire op het orgel van Eglise Cantate Domino in Frankfurt, Noordwest. En daarna de Fuga in D-mol van Johann Albrechtsberger, gespeeld door de organist Wolfgang Baumgratz op het orgel van de Nicolaikerk in Wismar. Hierna gaan we een viertal bewerkingen horen van een ander paaslied, namelijk Christlaak in Todespanden. Dit lied heeft dezelfde middeleeuwse oorsprong als het vorige en zowel de melodie als de tekst is later door Luther bewerkt. Ook dit lied is in de Duitse liturgie een bijzonder bekend en geliefd paaslied. Als eerste bewerking gaan we een compositie horen van Georg Böhm. U gaat een bijzonder ingetogen vertolking horen, gespeeld door de organist Marcel Verheggen op het orgel van de Sint-Peterskerk in het Limburgse Roggel.

U hoorde van Georg Böhm een bewerking op het paaslied Christlaak en Totersbanden. En u hoorde de organist Marcel Verheg op het orgel van de Sint-Peterskerk in Rochel. We gaan nog een tweetal bewerkingen horen over dit lied. En u hoort een tweetal bewerkingen van Johann Sebastian Bach. De eerste is Bachwerken van 1695. In deze bewerking hoort u eerst een tweestemmig gedeelte, waarin de sopraan en de bas te horen zijn, en waarin een derde stem zich invoegt met de melodie. Direct daarna laten we een tweede bewerking van Bach horen, namelijk Bachwerkenverzeichnis 625, uit het zogenaamde Orgelbüchlein. Dit is een juichende bewerking van dit prachtige paaslied. Luistert u naar deze twee Bachnummers.

U hoorde van Johann Sebastian Bach een tweetal bewerkingen op het paaslied Christ laak in totespanden. Als eerste hoorde u Bachwerk op het zaadje 695 en daar hoorde u de organist Peter van Dijk op het orgel van de Tuindorpkerk in Utrecht. Daarna hoorde u Bachwerk op het zaadje 625 en u hoorde de organiste Hannelore Keuler op het orgel van de Stadskerk in Weimar. Als laatste horen we muziek van een Nederlandse componist, namelijk van Johannes Barend Lietzau, in de 19e eeuw organist in de Lutherse Kerk in Rotterdam. Ook van hem gaan we een bewerking horen op het lied Christ laak in totespanden. Van hem gaan we een fuga horen. De melodie horen we in de verschillende stemmen terugkomen. Een bijzondere compositie uit de romantische periode van de muziek. Luistert u naar de vertolking van de organist Ewald Kooijman op het hoofdorgel van de Bovenkerk in Kampen.

U hoorde van de componist Lietzau een koraal met een fuga over het lied Christ lag in totespanden, ook al genummerd Opus 16, nummer 4. U hoorde de organist Ewald Kooijman op het hoofdorgel van de Bovenkerk in Kampen. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma Orgelmuziek, waarin u koraalbewerkingen hoorde over de paasliederen Christ is erstanden en Christ lag in totespanden. De samenstelling van dit programma was in handen van Anton Kanis. De techniek werd verzorgd door Harro Timmerman en het programma werd gepresenteerd door Joop Rodenburg. Dit programma Orgelmuziek wordt zondagochtend om 8:30 nog een keer herhaald. En natuurlijk kunt u het altijd nog een keer beluisteren via Radio Gemist op de website van Eenvallei. Wij hopen de volgende week maandag weer te zijn om 6:30 met een nieuw programma Orgelmuziek. We hopen dat u ook dan weer luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: gaat ermee met ons het nieuwe seizoen in. Psalm 121, waar u zojuist naar hebt geluisterd, was een bewerking. Gezongen door het man-ensemble Expressione, geeft daarop een prachtig antwoord. De dichter kijkt omhoog en vraagt waar zijn hulp vandaan komt. Niet uit de bergen, niet uit eigen kracht, maar van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En dat is misschien wel de mooiste manier om aan september te beginnen. Omhoog kijken en weten dat onze hulp van God komt. Goedemorgen luisteraars. U heeft afgestemd op 1 Vallei en tot 12 uur kunt u dan weer luisteren, zoals gebruikelijk op de zondag, naar Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Een programma van Stilok vanuit de studio in Veenendaal. Ook op deze zondag 6 september hebben we weer mooie liederen voor u uitgezocht. De technicus van vanmorgen is Dirk Obouw. De presentatie wordt verzorgd door zijn dochter Lisa en mijn naam is Martin Huiting. Nou, Lisa zit hier tegenover me. Lisa, fijn dat je er ook weer bent. En ik zou zeggen, als jij verder een overzicht geeft van het programma, dan komt het allemaal weer goed.
1: Ja, zeker. Dat ga ik doen. Goedemorgen. Centraal staat ook op deze zondagmorgen de kerkdienst. Om 9:30 schakelen we rechtstreeks over naar de protestantse gemeente De Voorhof te Renswoude. In de dienst hoopt voor te gaan dominee E. Versloot uit Ede. U gaat nu luisteren naar het lied Op weg naar het huis van de Heer.

0: Ja, het is wel heel mooi, want we begonnen dit programma met Psalm 121. Een bewerking, ik hef mijn ogen op naar de bergen. En dit was een bewerking waar u juist aan hebt geluisterd van Psalm 122. De organist die het orgel bespeelde was van de Bovenkerk in Kampen. En het werd bespeeld door Ronald Eimker. Jan Lenseling speelde op de piano. En het Holland Koor, Jan Quintus Zwart was de dirigent. Die zongen het Op weg naar het huis van de Heer. Ik kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Het is niet zo dat we alle 150 psalmen vandaag gaan draaien, maar Lisa kondigt nu ook een psalm aan en wel psalm 84.
1: Ja, psalm 84. Hoe lieflijk zijn uw woningen? Van het mannenkoor Ichtus, onder leiding van Martin Zonneberg, met op het orgel Bert Kruis. Voor veel gemeenten begint deze maand ook het winterwerk. De verenigingen beginnen weer. De Bijbelkringen komen samen. Jongen ontmoeten elkaar opnieuw. Psalm 84 spreekt over het verlangen naar Gods huis. En misschien is dat wel de mooiste wens voor het nieuwe seizoen. Dat Gods huis niet alleen een gebouw is waar we samenkomen, maar een plaats waar we God ontmoeten.

0: Album verscheen in 2023 en werd opgenomen in de Martinikerk in Bolsward. De Urke Zangers stond onder leiding van Jacob Schenk. De stad waarover gezongen werd is de hemelse stad. De plaats waar Christus het licht is en waar uiteindelijk geen verdriet, pijn en zonde meer zijn.
1: Dan gaan we nu luisteren naar een gospelkoor en wel het gospelkoor Signalen. Ze gaan een lied zingen wat ook de titel is van hun cd, Beloofd is beloofd. Dirigent is Akke Bosma, muzikale begeleiding is van Willem Binnema. Hier is het gospelkoor Signalen met Beloofd is beloofd.

September komt met frisse dagen. Een nieuw seizoen begint. Nieuwe wegen, nieuwe plannen. Een nieuwe tijd die ons verbindt. De zomer ligt nu achter ons. De rust maakt plaats voor werk. De agenda raakt weer voller. Ook binnen in de kerk. Maar voordat wij gaan beginnen met wat ons wacht dit jaar, willen wij eerst samen vragen: Heer, bent u ook daar? Want zonder u zijn onze plannen slechts woorden op papier. Maar met u mogen wij beginnen in vertrouwen hier en hierna. U kent de weg die voor ons ligt. U weet wat komen zal. En daarom leggen wij ons leven in uw handen bovenal.

0: klinkt een lied voor hemelglorie. Het werd gezongen door de koorvereniging Deo van te Uithuizen. Dirigent was Bert Mol, organist Klaas-Jan Mulder en aan de piano Jan Mulder.
1: Voor de kerkdienst op deze zondagmorgen schakelen wij rechtstreeks over naar de protestantse gemeente De Voorhof te Renswoude. In de dienst gaat voor dominee E. Versloot uit Ede. Vanuit Stilok Studio te Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe.

Goedemorgen, gemeente. Hier aanwezig en online met ons verbonden. Wij zijn allen van harte welkom in deze dienst. Welkom ook aan de luisteraars van Stilok. Welkom ook aan onze predikant Erik Versloot uit Woerden. En alle familie die meegekomen is. Hartelijk welkom. De eerste collecte is vandaag bestemd voor het jeugdwerk van de PKN. De tweede collecte is voor het werk van de kerk. De collectezakken vindt u bij de uitgang. Giften kunt u ook overmaken naar de penningmeester onder vermelding van het collectedoel of de datum. Gisteren hadden wij de bazaar. Doel was geld ophalen voor de MAF en onze kerk. Na een gezellige dag hier op het plein hebben we als afsluiting met elkaar Chinees gegeten. Toen hoorden wij het eindbedrag van een mooie actiedag van 2850 euro. En nou kan er nog iets bij komen, want we hebben hier in de voorhof staat een tafel met wat dozen eieren en nog wat appels en peren. En voor een klein prijsje mag u daar nog wat van meenemen. Er staat een bakje bij, daar kunt u er wat geld in doen. De bloemen gaan naar de heer J. Groeneveld. Hij vierde 1 september zijn 80ste verjaardag. De bloemen worden weggebracht door Henriette en Johan van Vulpen. We zingen nu staande ons intochtslied. Lied 221 vers 1 en 3. We wensen elkaar hier aanwezig en thuis met ons verbonden een fijne en gezegende dienst toe.

Ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen. Dat hij mij maakt, dat hij mijn wezen licht, wil mij behoeden en op handen dragen. Daarover zal het gaan vanmorgen. Maar eerst worden we nu stil en maken we ruimte voor de ontmoeting met God en elkaar.

Onze hulp is in de naam van de Heer, ik zal er zijn. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft voor eeuwig en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En we mogen elkaar groeten met genade, vrede, voor u, voor jou, van God de Vader, Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen het Klein Gloria.

Fijn om in jullie midden weer te mogen zijn en met elkaar op verhaal te komen bij God. Ons openingsgebed gaan wij zingend bidden. En achter elk lied schuilt natuurlijk een verhaal. En zo ben ik ook verhalenderwijs hier ooit terechtgekomen met een lezing op passage. En dan hoort een preekvoorziening en van het een komt het ander. Ik wil jullie het verhaal vertellen van John Greenleaf Whittier. Hij was 19e eeuw, boerenzoon, opgegroeid in het wilde westen van Amerika. Geen geld voor school. Hij moest zelf het alfabet leren en werd een van de grootste dichters van de 19e eeuw in de Verenigde Staten van Amerika. Van zijn hand is dit gebed, waarin je ook, ik zal maar zeggen, de lieflijkheid, landelijkheid van deze boerenzoon waar hij oog voor had, hoort. En ook neemt hij ons mee aan de voeten van Jezus. O Heer, die onze Vader zijt, we zingen 836, 135.

Ook vanmorgen mogen we elkaar eraan herinneren dat onze God een genadegod is, die ons wil vergeven. Dat we altijd meer zijn dan ons verleden. Dat hij ons een heden met hem wil geven en de toekomst opent. En hoe we kunnen leven uit geloof, vanmorgen woorden van Paulus aan de Romeinen over de liefde. Romeinen 12. En als we dan lezen daarvan, gaan we vervolgens ook zingen ons gebed bij het woord, waarin Gert Landman uit De Bilt prachtige bewerking heeft gemaakt van dat oude lied Meester, men zoekt u wijd en zijd, weet u nog wel? Jongeren gaan rustig, ouderen gaan rustig, welbereid, jongeren aarzelend u tegen. En als pastoor vroeg hij zich af, is het wel zo zwart-wit? Jongeren, ouderen. En hij vertaalt het als iedereen zoekt u, jong en oud. Every soul has a hole, elke ziel heeft een leegte. We vullen het met iets wat die honger stilt. En tegelijkertijd geven we aan elkaar goede, mooie dingen door, maar soms ook angst en pijn. En hij vertelde me ooit dat toen hij dit lied schreef en vertaalde eigenlijk opnieuw, dat hij moest denken aan het werk van zijn vrouw, maatschappelijk werkster in Amsterdam, waar ze onder tienermoeders werkt, die vaak ook hun moeder, hun oma, waren ook tienermoeders. Hoe snel geef je patronen aan elkaar door? De liefde, het vertrouwen, kan dat doorbreken? Paulus schrijft erover, hoe te leven in geloof. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad, wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander uitnemender dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen. Wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. En wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig, maar zet u aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal vergelden. En ergens anders staat, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als u dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade. Maar overwin het kwade door het goede. We zingen ons gebed en onder het naspel zijn de kinderen hier voor welkom in de kerk.

Nou, we gaan nog even zitten met elkaar, want ik ga jullie eerst even bijpraten. Hier in de kerk is het al 4 zondagen gegaan over Jacob. En Jacob was er een van een tweeling. Er zijn vandaag meer tweelingen in ons midden. Zijn er nog meer mensen die er één zijn van een tweeling? Ik zie er daar 2. En ik zie er hier 2 zelfs van 4 maanden. Nou, Jacob en Esau, dat waren tweelingen. En weet je wat heel bijzonder is? Is altijd natuurlijk één de eerste die geboren wordt. En toen Esau geboren was, kwam Jacob erachteraan. Die had zijn hiel vast. En toen werd zijn naam Jacob. En dat betekent eigenlijk hielenlichter. Ook wel bedrieger. Niet zo'n mooie naam misschien, maar we gaan in een verhaal horen hoe het verder gaat. Maar om iedereen even bij te praten over wat er allemaal vooraf is gegaan voordat hij zijn broer Esau na een hele moeilijke tijd weer onder ogen komt en daar moeilijk mee heeft, een mooi lied horen van Jacob, hoe het in zijn leven is gegaan. En als je wil mag je meezingen.

0: Nou, je snapt wel dat het even heel moeilijk werd tussen Jacob en Esau. Jacob vlucht weg, bouwt een heel nieuw leven op, maar er komt er een dag dat hij hem weer onder ogen komt. En voordat het gebeurt, wat er dan gebeurt, daar gaan we het over hebben. En dan laat ik jullie nog zoiets voorzien, want toen ik hier aankwam rijden bij de kerk, toen dacht ik, hoe kan je nou zien dat dit een kerk is? Jullie hebben misschien ook wel gekeken, buitenkant. Hoe zie je dat dit een kerk is?
1: Omdat er een soort kruis staat. En niet echt.
0: Ja, er staat een duidelijk kruis op de gevel. Je hebt het goed gezien, Daniël. En dan weet je, dat is eigenlijk het teken van het christelijk geloof. Dan zal dit een kerk zijn. En een leuk klokje erbij. Nou, dit kruis, waar het licht door van binnen en buiten schijnt, zie je ook aan de buitenkant. En dat is eigenlijk een heel bijzonder beeld. Want als je nou kijkt, ik heb nog iets meegenomen. Wat heb ik hier? Wat is dit? Een zwaard. Daar kan je mee vechten. En ook verdedigen als het moet. Daar kan je heel veel kwaad ook mee doen. Maar weet je wat nou zo bijzonder is? Als je een zwaard omkeert, dan wordt het zo'n kruis. En dan wordt het precies het omgekeerde teken van vrede tussen God en de mensen. En mensen onderling. Nou, daar gaan we over nadenken. Jullie straks met de kinderkerk en wij hier in de kerk. We wensen jullie een hele mooie tijd met elkaar. En jullie mogen volgens mij met het licht meegaan. Het is al aangestoken. Graag tot straks.

Vanmorgen verder in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Genesis betekent principe, beginsel, uitgangspunt. En we vinden daar veel Bijbelse geschiedenis, ook in die zin dat wat daar gebeurt, nog steeds gebeurt. Wat daar geschiedt, geschiedt nog steeds. En dan horen we van broers en zussen. Van hun overslaande liefde, hun overgaande liefde, hun strijd en overgave, elkaar verliezen en vinden. Het zijn de grote verhalen waar wij in ons korte leven ons met diepe wijsheid kunnen omgeven hoe samen te leven. We gaan horen hoe het verder gaat met Jacob in Genesis 32 vanaf vers 23 en vervolgens woorden van Jezus in Lucas 9 vanaf vers 23. En daarna zingen we een psalm. Want wel aardig om te vertellen, ik zocht naar liederen van geloofsstrijd. En eigenlijk in de gezangen vind je ze nauwelijks in het nieuwe liedboek. Alsof we er toch snel aan voorbij gaan. In de psalmen, wat rauwer, vind je ze meer. Psalm 142, 1 tot en met 4, na de lezingen. Die worden verzorgd door Rietje de Jong.

Het was nog nacht toen Jacob opstond en de Jabok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn 11 zonen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei: ik laat u niet gaan, tenzij u me zegent. De ander vroeg: hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij: voortaan zul je niet meer Jacob zijn, maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg: zeg me toch uw naam. Maar hij kreeg ten antwoord: waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en toch is mijn leven gered. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, ging de zon over hem op. Jacob liep mank.

Lucas 9, vers 23 tot 25. Tegen allen zei hij: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?

Na het amen van uitleg en verkondiging luisteren we graag naar orgelspel en is ons lied 939.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, geliefde kinderen van God, lieve mensen. Mag ik allereerst hier eens een veldonderzoek doen? En u vragen, wie heeft er de afgelopen weken, maanden, wel eens gekeken naar B&B vol liefde? Hoge kijkcijfers, ook in Renswoude-Ederveen. Ja, het is de kijkcijferhit van deze zomer. En ik praat voor de mensen die denken, waar gaat dit over? Even bij. Vrijgezelle eigenaren van een bed and breakfast in Europa zijn op zoek naar de liefde. En ze ontvangen allemaal achtereenvolgens zo'n 5 kandidaten die ook op zoek zijn naar de liefde en waar een match mogelijk is. En dat levert boeiende tv op, een mix van boer zoekt vrouw, ontdek je plekje, ik vertrek en natuurlijk die zoektocht naar de liefde. Verrassend, ontroerend, verbijsterende tv. Allemaal mensen op zoek naar een nieuwe liefde, een nieuwe begin en een nieuwe plek. Letterlijk gaat men over de grens heen naar een land aan de overkant. Maar ook allemaal nemen ze hun verleden mee, die hen soms zomaar inhaalt. Opeens blijkt dat het verlies van je partner jaren geleden je zoveel zwaarder valt dan je dacht. Opeens overvalt je dat gevoel. Ik zit nu aan tafel bij een weduwnaar in Spanje, maar mijn eigen kinderen schuiven straks niet zomaar makkelijk aan en ga je zomaar spoorslags weer naar huis. Of opeens blijk je nog werk te moeten maken aan jezelf, wie je bent, dat je nog niet toe bent aan een relatie en luchtweekend weer moet gaan. Dat is het leven zoals de tv ons doet weergeven, maar waar we natuurlijk onszelf soms ook maar in herkennen. Het verlangen naar liefde en soms ook jezelf verliezen. En we voelen wel aan, dat raakt vanmorgen aan het verhaal van Jacob. Hij heeft zijn verleden achter zich gelaten, na alle list en bedrog nieuw leven opgebouwd, nieuwe kansen benut en hij gaat nu nieuwe tijd tegemoet. De toekomst ligt open. Maar dan haalt het verleden hem in. En in de Bijbel heeft de naam altijd ook een betekenis, een programma. In het Latijn nomen est omen, een naam is een teken. En daar staat hij dan, Jacob, de bedrieger. En dan staan er van die prachtige beelden, zoals het is beschreven. Een rivier staat voor de tijd die alle mensen voortdraagt op zijn gestage stroom. Je moet er doorheen om in het land aan de overkant te komen. Oeroud beeld van dood en nieuw leven. En dan is het ook nog nacht, waarin je niet meer jezelf kunt ontlopen. Je gedachten, je zorgen, je schuld, je worstelt ermee. Het houdt je uit de slaap. Je bent in gevecht. En staat er duidelijk bij, Jacob is alleen. Dit keer kan zijn moeder hem niet helpen. Zijn gezin kan geen antwoord geven op de vraag wie hij is. En ondanks alle support staat hij er nu moederziel alleen voor. En dit raakt ergens wel aan onze eigen ziel, denk ik. Ieder heeft min of meer crisissituaties herkend. En dat je ook voelt, ik wil er omheen, maar ik heb geen keus. Ik moet er doorheen. En hoezeer anderen je ook helpen, supporten er zijn,
Sommige dingen moet je alleen doorheen. En dat is de kern, dan is plotseling daar die ander. Fascinerend. Het heeft mensen door alle eeuwen heen bezig gehouden. Wie is dat dan, die ander? Is het een ander? Of de ander, God, met een hoofdletter? In Hosea 12 staat dat het een engel was die met hem worstelde. Een gezant namens God. En een Joods commentaar beschrijft dat het de beschermengel van Esau was, die hier hem de weg verspert. Hij heeft het verleden opeens op zijn nek in het heden. En wie is die ander? Is het misschien ook wel iets van jouw eigen schaduwzijde of je alter ego, je donkere kant? Is het de stem van je geweten? We voelen wel aan, het een sluit het ander niet uit. Het komt hier allemaal samen. In die worsteling die eindeloos lijkt te duren, zoals we weten. Als je ziek bent of bang, de nacht kan eindeloos duren. Maar Jacob houdt vol. Hij geeft de strijd niet op. Hij gaat door. Want na de nacht, weet hij, komt de morgen. En zo hebben kunstenaars het dan ook gezien. Rembrandt met die worstelende engel die hem desondanks vriendelijk aankijkt. En ook een Japanse kunstenaar zien wij dat hij vooral de nadruk legt op de dreiging van de nacht, van de woestijnervaring, de rivier en het rondtollen in je eigen gedachten, je strijd met die ander. Want er klinkt die belangrijke vraag: wat is je naam? Of anders gezegd, wie ben jij? Ieder mens moet die naam en die waarmaken, maar ook die vraag zelf beantwoorden. Wie ben ik nou werkelijk? Want je kunt jezelf verliezen. In je rol, in je werk, in het geleefd worden. Dat je soms je realiseert, wie ben ik nou? Waar ben ik zelf gebleven? Je mag het misschien ook zo wel psychologisch interpreteren, dat je succes hebt behaald waar mensen je voor bewonderen, maar dat je ergens voelt, ik ben mezelf onderweg kwijtgeraakt. Het heeft een hoge prijs. Ik heb een succesvolle zaak opgebouwd, bewonderenswaardig, maar ik was afwezig als echtgenoot, vader en kind. Wie ben ik nou zelf? En daar hoor ik ook die woorden van Jezus in. Die retorische vraag. Wat baat het de mens dat hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest? Schade leidt aan zijn eigen ziel. Dat is je diepste zelf. Wie ben jij, Jacob? Ja, hij moet zijn naam noemen. Ik ben Jacob. Ik ben een bedrieger. En dan is er een nieuw begin mogelijk. Dan is er een nieuwe dag die opgaat. De zon van Gods genade gaat over hem op. En dan is er die nieuwe naam, Israël. Strijder met God en mensen. En je hebt overwonnen. En na zo'n crisiservaring is Israël niet meer de oude. Hij gaat mank. De sporen van de strijd zullen elke stap hem bepalen in dat nieuwe land, dat nieuwe leven waar hij ingaat met een nieuwe naam. Getekend door wat het leven

je allerliefste om je heen. En die ander, ook God. Wie ben ik? Belangrijke levensles is dat als je zo'n crisis doorstaat, die aardbeving in je bestaan, dat je er ook sterker uit kunt komen. Ja, misschien wel met een litteken, dat je mank gaat, maar meer jezelf, die winst. Lieve mensen, wij lezen dit Bijbelgedeelte anno Domini 2026. In een tijd vol verdeeldheid. In een tijd waarin onze cancelcultuur mensen zomaar kan uitrangeren. Genadeloos kan worden afgerekend. En in dit jaar, deze tijd, was ik in het klooster van Wittem. De man die nu op hoge leeftijd was gekomen, woonde er van kindsbeen af aan. Hij liet ons vol trots de Bedevaartskerk zien, waarin zijn jeugd 250.000 bezoekers kwamen, bussen vol. En nu nog steeds 150.000. En dat er wel 8 biechtstoelen zijn. En dat hij als kind zich herinnerde dat die 8 biechtstoelen allemaal in gebruik waren door de paters die er in het klooster woonden en de mensen die uit die bussen kwamen, die in rijen voor die biechtstoelen stonden. En hoe dat, toen het niet meer verplicht was, ook weer snel voorbij was. Want hij had het meegemaakt dat een katholiek verplicht was om te biechten en dat mensen dat graag deden in Wittem. Bij een priester die je schuld kon ontbinden, je kon vergeven, maar die jou niet kende en jouw stem niet herkende. Een veilige plek om te biechten. En hij zei, ja, nu worden ze eigenlijk niet meer gebruikt. Ze staan er nog wel. Hij zegt, tegenwoordig gaan we allemaal naar coaches, therapeuten. En waar je vroeger gratis, dat betekent genade kreeg, hebben er soms nu een hoge prijs voor over. Maar, zei hij, de Pelgrimskerk is nu een ontmoetingscentrum geworden met een koffiecorner. Als ik daar mensen spreek, dan denk ik, hé, die biechtstoel is verplaatst naar de koffietafel. Mensen moeten hun verhaal kwijt. En ze biechten soms zoveel op dat ik met mijn oren sta te klapperen. Als je maar wat aandacht geeft, wat rust opbrengt en een luisterend oor biedt. Mensen moeten hun verhaal kwijt. Hun strijd. Hun levensstrijd. Ja, lieve mensen. Wij leven in deze tijd. Met onze eigen strijd. En we moeten ook onze verhaal kwijt. En soms hoorde je het bij bed and breakfast vol liefde. Mensen als een biecht vertellen wat ten diepste hen raakt en waar ze bij bepaald werden. Hun kostbare, breekbare, kwetsbare leven. Hun leeftijd vol strijd, kansen en uitdagingen. En hier komen we samen en stemmen erop af. Een plek waar je op verhaal kan komen, bij God en mensen. En scharen wij ons letterlijk onder het kruis. Symbool van strijd, waar Jezus zijn doodstrijd heeft geworsteld. Waar die moederziel alleen doorheen is gegaan. En dat op een wonderlijke manier goed gemaakt heeft tussen God en de mensen. God vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. En lieve mensen, in dat kruis ligt onze vrede. We kunnen het zoeken in allerlei therapieën, allerlei vormen van even verstrooiing. Het kan ons allemaal ook helpen. In het christelijk geloof staat er dat het diepste vrede ligt daar aan de voeten van het kruis. Van die Heer die ons oneindig lief heeft.

0: die ons vergeeft en waar wij vrede kunnen vinden. En dat, lieve mensen, kan soms een leven lang ook oefening vragen. Een leven lang ook daarnaar terugkeren. Omdat we niet voor niets elke week hier, ook hier weer samenkomen. We hebben het nodig om dat aangezicht te krijgen. En ten diepste, waar het nou echt om gaat, een zegen. Niet een gestolen zegen. Maar in je worsteling, ook je geloofsvragen en je geloofsstrijd, dat je durft te zeggen, God, ik laat u niet los. Tenzij u mij zegent. Die hand op mijn hoofd. Die onvoorwaardelijke liefde. Die goede woorden. Die mij verder helpen. En een nieuw begin maken. In Gods naam. Ik zal er zijn. Amen.
1: Amen.

We willen met elkaar danken en voor elkaar bidden. Denken aan mensen ver weg en ook dichtbij. Heel dankbaar ook om te zien dat organist Rijn weer in ons midden is. En blij dat het kan. We bidden om Gods hele nabijheid voor jou. Mag ik jullie volgaan in gebed? Eeuwige God, Vader in de hemel, dank u wel dat wij u zo mogen kennen. En zelfs bij uw naam in die zegen op ons leven. Dat u erbij bent. Dat u er zijn zult, komen wat komt. Help ons, God, uit die zegen, die onvoorwaardelijke liefde te leven. Zonder angst. In vrede. Met u. En zover het aan ons ligt, met alle mensen. En God, we spreken voor u uit dat dat soms zo moeilijk is. In een wereld waar we voortdurend bij oorlog en strijd worden bepaald. Tussen broedervolken. De rivaliteit van die broeders in Genesis nog zo herkenbaar is. In die oorlogen die maar duren, in Oekraïne en Rusland, Israël, Libanon, Palestijnse gebieden, Iran, Amerika, Soedan, Myanmar. God, we bidden voor al die plekken om vrede en recht. En we dragen u op alle, bedreigd, geveld door geweld, op de vlucht, over water in woestijn, soms moederziel alleen. God, in die strijd om te overleven, sta hen bij en laat er ook bij hen een engel op hun pad komen die hen verder helpt. God, we danken u voor al die mensen die bijstaan in de strijd van het leven. Van biechtvaders tot therapeuten. Van coaches tot begeleiders. En dat we daarin gewoon in ons samenleven zoveel kansen hebben. Tot aan de koffietafel toe. Help ons, God, ook die rol te herkennen en te nemen als het op ons pad komt. Elkaar verder te helpen. Juist ook in uw naam. God, we willen u bidden voor alle mensen die vandaag ook bepaald zijn bij de last van het verleden in het heden. Dat wat ze meedragen op hun schouders, in hun hart, aan schuld, aan schaamte, aan pijn en strijd. Sta hen bij. God, alle die worstelen ook met de eigen moeilijke dingen van verslaving, van patronen die je zo moeilijk doorbreekt. God, we bidden om uw kracht en liefdevolle mensen om ons heen. We bidden nu voor de zieken. En we denken aan, zoals in het voorbedenboek ook staat, Rita, die in het ziekenhuis ligt. Wees haar helend nabij, God. We danken u dat organist Rijn weer in ons midden kan zijn. En op de weg die hij gaat, bidden we om uw helende nabijheid, God. We dragen u op mensen in ons midden die het moeilijk hebben. Die staan voor moeilijke keuzes en een nieuwe levensfase. Die zich ook wel herkennen. Ik sta nu aan deze kant. Ik moet naar die overkant. Ik moet er doorheen. Sta hen bij, God. Zo bidden wij. We willen nu bidden, God. Voor de week die voor ons ligt. Waar we naar uitkijken. Of tegenop zien. Of allebei. Ga met ons mee. Telkens weer. Uw toekomst tegemoet. En hoor ons, God. Als we in de stilte als kind aan huis bij u komen.
delen wat leeft in ons hart. Of gewoon even stil zijn bij u.

En God, zo denken wij aan mensen ver weg en dichtbij, weten ons online verbonden en hier fysiek in de voorhof. God, zegen ook deze gemeente, de ambtsdragers, alle die een taak verrichten. En hoor ons als we hier op deze plek, verbonden met mensen wereldwijd en alle die ons zijn voorgegaan, de woorden bidden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en geef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. De collecten worden van harte aanbevolen. U vindt de mogelijkheden bij de uitgang ook om uw gaven te geven. En ook in beeld. En als de kinderen weer in ons midden zijn, gaan we ons slotlied zingen. Dat is een lied van het land aan de overkant, uit Ierland. Widow my vision, wees mijn vooruitzicht. Sietse de Vries heeft veel liederen van het land aan de overkant, Engeland, Ierland, vertaald. En in zijn bundel Het liefste lied van overzee, ons ook in het Nederlands in handen gegeven. We zingen daar zo dadelijk 3 coupletten van. Dan spreek ik een zegen uit. En dan mag u nog even gaan zitten. Want dan wordt u gezegend door 300 christenen uit Ierland. Want u weet, coronatijd, nu in de politiek actueel. Het was een tijd van strijd. Het was een tijd van eerst eensgezindheid en toen verdeeldheid. Het was ook een tijd vol creativiteit, waarin 300 christenen, bijvoorbeeld in Ierland, met de mooiste beelden, de mooiste muziek, ons ook vandaag weer willen zegenen. De kinderen weer in ons midden, fijn dat jullie er weer zijn. En het licht in ons midden is. Hebben jullie het goed gehad? Ja, ja, indruk gemaakt. Mooi. We zingen ons slotlied en na de zegen worden we gezegend door de Ierse christenen.

Ga in vrede. Verwacht de toekomst van Gods Rijk. Wees je gezegend tot een zegen. De Heer zegen u en behoed u. De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede.

U hoorde de Irish Blessing. U was het deze zondag rechtstreeks verbonden met de protestantse gemeente De Voorhof in Renswoude. In de dienst ging voor dominee Evert Sloot uit Woerden. Hij besteedde aandacht aan de ontmoeting van Jacob met een engel. Toch Jacob bleef alleen over daar bij de Jabok en een man worstelde met hem tot de dageraad open ging. En toen hij zag dat hij hem niet over mocht, raakte hij het gewricht zijn heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd toen hij met hem worstelde. En hij zeide, laat mij toch gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. En toen zeide hij, uw naam zal voortaan worden niet Jacob, maar Israël, want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmacht. En Jacob vroeg en zeide, geef toch uw naam te kennen aan mij. En hij zeide, waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem aldaar. Ook vanmiddag kunt u luisteren naar een kerkdienst wanneer u blijft luisteren naar het zondagmiddagprogramma van Stilop Veenendaal via 1 Vallei. En wij gaan nog door tot 12 uur. Om 5 uur zendt Stilop een opname uit van deze morgen en wel van de hervormde gemeente vanuit Oosterpoort in Woudenberg. Voorganger in de dienst is dominee A.D.J. Wessels. Wij vervolgen nu met een lied wat eigenlijk ook wel helemaal wat te maken heeft met die ontmoeting van Jacob met een engel. Want het grote Johanneskoor gaat zingen Veilig in Jezus' armen.

hoorde zojuist Groot is uw trouw, o Heer, van Nederland zingt, gezongen door Kees Kraaienoord. U gaat nu luisteren naar Vaste Rots van Mijn Behoud, gezongen door Mannenzang Katwijk. Een lied dat eigenlijk draait om één heel duidelijk beeld. De rots als vast en betrouwbaar houvast. Juist wanneer het leven onrustig is of wanneer je zelf onzeker bent, wijst het lied op God als degene bij wie je zekerheid en bescherming mag vinden. We horen hier de krachtige samenzang van Mannenzang Katwijk met Martien van der Knijf als dirigent en Jaap van Rijn aan het orgel. Het is zo'n lied waarbij de combinatie van die vele mannenstemmen en het orgel de tekst extra kracht meegeeft. Het is afkomstig uit 2006 van het album Wat de toekomst brengen mogen. En eigenlijk past de titel van dat album ook heel mooi bij dit lied. We weten niet wat de toekomst brengt, maar er is wel een vaste rots om op terug te vallen. U hoort Vaste Rots van Mijn Behoud.

Een overbekende psalm, psalm 42, het hijgend hert der jacht ontkomen. Het werd gezongen door het Holland Koor. En de opname kwam vanuit de prachtige Eusebiuskerk in Arnhem. En als u, mocht u eens in Arnhem zijn, dan zou ik u zeker aanraden om die kerk eens te gaan bekijken. In de oorlog is die kerk ook voor een groot gedeelte verwoest en daarna toch weer opgebouwd. En je kunt met een open lift naar boven en vanuit daar heb je een prachtig uitzicht over de stad Arnhem. Goed, nu even heel wat anders, want we gaan luisteren naar Cliff Richard. Cliff Richard werd geboren op 14 oktober te Lucknow in India als Harry Roger Webb. Na de onafhankelijkheid verhuisde hij met zijn ouders naar Londen. Na zijn studie ging hij de muziekwereld in en met succes. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook ver daarbuiten. Van 1958 tot 1968 had hij een eigen begeleidingsband, de Shadows. Hij deed twee keer mee aan het Eurovisie Songfestival. In 1968 werd hij tweede met Congratulations en in 1973 derde met Power to All Our Friends. Maar vanaf de jaren 70 veranderde er bij Cliff Richard. Toen speelde ook het geloof namelijk een hele belangrijke rol. En dat was te merken aan de liederen die hij toen zong. We gaan nu luisteren naar een van die liederen, Cliff Richard met Shine, Jesus, Shine.

U hoorde zojuist Ik wandel in het licht van EO Nederland Zingt. Samen gemeente zijn. Een nieuw seizoen, een nieuwe start. De deuren gaan weer open. Mensen komen bij elkaar met plannen en met hopen. De een komt met zijn sterke stem, de ander stil en klein. De een heeft veel te geven, de ander wil er gewoon zijn. Maar in Gods huis is ieder welkom, want niemand staat apart. Wij mogen samen gemeente zijn, één lichaam, één van hart. Een hand die helpt, een woord van troost, een luisterend oor misschien. Zo mogen wij elkaar tot zegen zijn en Gods liefde laten zien. Heer, leer ons in het nieuwe jaar niet alleen naar onszelf te zien. Maak onze gemeente een plaats waar mensen u ontmoeten misschien. Waar jong en oud elkaar weer vinden, waar ruimte is voor ieder mens. En waar wij samen mogen bidden, Heer, maak ons bruikbaar in uw dienst.

In aansluiting op het gedicht dat Lisa las, Samen gemeente zijn, was dit Cela met Breng ons samen. Een mooi citaat nu van Laurentine van Landegem, dat las ik in het kerkblad van de vijf gemeenten. En die vijf gemeenten, dat is het kerkblad wat gewoon allemaal gezamenlijk is, Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, Edeveen en Lunteren. En dat citaat luidt, het leven wordt een stuk eenvoudiger als we inzien wat ons doel is. Gods glorie weerspiegelen op de unieke manier waarvoor Hij ons heeft geschapen. We gaan luisteren naar een projectkoor en dan zingen ze het lied Liefde eenmaal uitgesproken. En de tekst is van Sietse de Vries.

Onder leiding van Rien van der Werf en op het orgel Jan van Westenbrugge heeft u het jeugdkoor Benjamin uit Scheveningen met het lied Op Bergen en Dalen gehoord. Zo gaat u luisteren naar U zij de glorie. Dat is een massale samenzang. Een lied van overwinning en hoop. Het is een prachtig lied dat spreekt over de overwinning van Christus op de dood. Dit lied gezongen tijdens het jubileumconcert van dirigent Jacob Schenk in Ichterkerk te Urk herinnert ons eraan dat Jezus is opgestaan en de duisternis heeft overwonnen. Zijn triomf geeft ons hoop en zekerheid. Het graf kon hem niet houden. En door hem mogen wij leven in de vreugde van de opstanding. In 1 Korinthe 15 vers 55 staat: dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Dit lied roept ons om op te leven in de kracht van de opstanding. Om vol vertrouwen vooruit te kijken, wetende dat Christus regeert. Laat deze lofzang een bron van bemoediging zijn. Hij leeft en wij mogen delen in zijn glorie.

Psalm 108 werd gezongen door het christelijk streekmannenkoor Noordwest-Veluwe. Dirigent was Martin Mans. Dan nu de kerkelijke informatie. Zaterdag 12 september, aanstaande zaterdag, is het Open Monumentendag. In Veenendaal en in heel veel andere plaatsen zijn op die dag ook heel veel kerken open voor bezoek. Kijk voor meer informatie op www.openmonumentendag.nl. En een van die kerken die open is, dat is ook de grote kerk van Scherpenzeel. Die kunt u gaan bekijken. Want vanaf deze 1 uur is de kerk open voor bezichtiging. Gidsen vertellen u over de rijke historie van deze kerk uit de 14e eeuw. U ziet onder andere het graf van Johan van Scherpenzeel, de prachtige kansel met de koperen kandelaar en de gebrandschilderde ramen met bijbelse taferelen. De middag wordt om 4 uur afgesloten met een orgelconcert op het prachtig klinkende Adema-orgel. En de organist is Arjan van Veen. De toegang is gratis en dat geldt ook voor de bijwoning van een repetitie van het Muziekvriendenorkest. Ook dat vindt plaats in de grote kerk van Scherpenzeel en dat begint 's avonds om 6:15. Op zaterdag 12 september vindt er in de Breehoek aan de Marktstraat te Scherpenzeel de muzikale voorstelling plaats van het verhaal van Maria Magdalena. De zaal is open vanaf 7:30 en het begint om 8:00. De entreeprijs is €15. U kunt reserveren via dik@veehouderij-dijk.nl. Op zaterdag 13 september, volgende week zondag, vindt er in de Achthoek aan de Molenweg te Scherpenzeel een praise-dienst plaats, waar medewerking zal worden verleend door de gospelkoor G-Roots. Spreker is Sterre van Wijngaarden. Het thema is God wel of niet ervaren. En de dienst begint om 6:30. Deze maand start het jaarthema van de protestante kerken in Nederland. Beweeg mee. Kerk zijn in het krachtenveld van Christus. De kern is dat kern en kerk zijn niet allereerst een menselijke inspanning is, maar dat we leven vanuit de kracht van Christus. Als leden van zijn lichaam in beweging gezet door zijn geest. Luister dus dadelijk naar een gedicht over dit thema van dominee Verschoor uit Scherpenzeel. Waarna we gaan luisteren naar het lied De Kerk van Alle Tijden. Eén naam is onze hoop en het wordt gezongen door het christelijk gemengd koor de Deum Laudamus onder leiding van Wim van Dijk met Klaas-Jan Mulder aan het orgel. En dan nu dat gedicht Beweeg mee. Denkend aan kerken zie ik brede gangpaden, jongeren en ouderen traag naar hun plaatsen gaan. Toren en spitsen als troostende bakens aan de einder staan. En daaromheen de dorpen en steden verspreid door het land, de mensen steeds minder op zoek naar een zinvol verband. God dank voor die plaatsen waar geloof wordt verwoord en de stem van de Heer die ons aanspreekt en aanspoort, wordt gevreesd en gehoord. Beweeg mee als gras gestreeld door de wind, als de onrust in de benen van een wiebelend kind. Beweeg mee, vraag eens iemand een dans, laat van je horen, zie een taak als een kans. Beweeg mee, een deel in de gave van de geest en denk aan de kerken als aan één groot feest.

wacht op de Heer, de zwartste nacht.

U hoorde Stil mijn ziel, wees stil van Remco Hackert. Het volgende lied is van Sela, Alles voor hem. Een lied dat gebaseerd is op het 5e hoofdstuk van Openbaring, waar het lam centraal staat. Jezus die overwint. De boodschap van het lied is eigenlijk heel eenvoudig, maar tegelijk heel groot. Alle macht, alle eer, alle glorie en uiteindelijk alles wat we zijn, komt hem toe. Alles voor hem dus. Het is een lied van aanbidding, maar ook van verwachting. Want er wordt gezongen over Jezus die dichtbij is, over een nieuw begin en over de strijd die tot een einde komt. We luisteren naar Sela met Alles voor hem.

0: Ja, het is er weer bijna 12 uur en dat betekent het einde van Gewijde Muziek op de zondagmorgen. Een programma via 1 Vallei verzorgd door Stilok Veenendaal vanuit de studio in Veenendaal. De technicus van deze morgen was Dirk Bouw. De presentatie werd verzorgd door Lisa Bouw en mijn naam is Martien Heiting. Tot 7 uur vanavond kunt u op deze zondag nog blijven luisteren naar Stilok met om 5 uur een opname van de morgendienst vanuit de hervormde gemeente de Oosterpoort in Woudenberg. En de voorganger in de dienst is dominee Wessels. Lisa kondigt het programma verder af met het lied. Ik neem als afscheid van u. Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
1: We sluiten dit programma af met een bijzonder mooie combinatie. Mijn Jezus, mijn Redder en What a Beautiful Name van Julian Goethart en Elvera Goethart. Twee liederen die eigenlijk heel mooi bij elkaar komen. Het begint met de persoonlijke belijdenis, Jezus is mijn Redder, mijn schuilplaats en mijn trooster. En vervolgens wordt het steeds groter. Zijn naam is boven alle namen en niets kan staan tegenover zijn macht. En misschien is dat ook wel een mooie boodschap om dit programma mee af te sluiten. Wat er ook op ons pad komt, we mogen weten bij wie we terecht kunnen. Ruim 8 minuten lang nemen Julian en Elvera ons daarin mee. Dit is Mijn Jezus, Mijn Redder. What a beautiful name. En daarna is het programma ten einde gekomen. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen, zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Pieter Nijhoff. I don't

The winner takes it all. Daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman allemaal liedjes horen die te maken hebben met goud. In deze Link maak ik een koppeling met het woord goud. Dit edelmetaal wordt vaak in verband gebracht met het ultieme. Bijvoorbeeld gouden medailles als je winnaar van een wedstrijd bent. Een gouden penning als je een topprestatie hebt geleverd. Een gouden toekomst als het je voor de wind gaat. Daarom gaat deze editie van Link over winnaars. Over personen die op de een of andere manier het hoogste hebben bereikt. En ja, wat is dan dat hoogste wat je bereikt hebt? Dat kan dus van alles zijn, ook in de relationele sfeer. De startplaats was van ABBA, getiteld The Winner Takes It All uit 1980 van het album Super Trooper. Deze song gaat over de pijn van een scheiding. Het is geschreven door ABBA-lid Björn Ulvaeus kort na zijn scheiding van bandlid Agnetha Fältskog in 1979 na 7 jaar huwelijk. Hierin heeft hij gesteld dat één partner alles verliest, terwijl de ander als winnaar wordt gezien, die er sterk uitkomt en er met alles vandoor gaat. Voor Agnetha was er vooral veel liefdesverdriet, maar zij nam desondanks de krachtige liedzang voor haar rekening. Zowel Björn als Agnetha beweerden dat het nummer absoluut geen letterlijke weergave is van hun scheiding. Björn noemde het een verhaal, gebaseerd op de algemene ervaring van een scheiding. Zo beschouwd is het nog maar de vraag of er hier sprake was van een winnaar. Als je winnaar bent of een andere ervaring hebt waarbij je het hoogst haalbare hebt bereikt, dan sta je, voor jouw gevoel, aan de top. Je moet er wel wat voor doen of laten om zover te komen. Ambities hebben. De Ierse singer-songwriter Chris de Burgh neemt ons mee in zijn verhaal met zijn song over Taking It to the Top. Het is een cynisch lied over meedogenloze zakenlui die in hun strakke pakken vanuit hun kantoren in wolkenkrabbers zaken doen in een risicovolle, kapitalistische wereld. In hun onstuitbare drang naar succes willen ze, koste wat kost, wereldkampioenen worden.

Chris de Burgh met zijn song Taking It to the Top over het behalen van succes in een harde zakenwereld. De volgende bijdrage is van de formatie Flight. Dit is, na wat personeelswijzigingen, momenteel een duo bestaande uit de muzikanten en tekstschrijvers Will Taylor en Nick Hill. De ouders van Will waren beide leraar Engels, dus het is niet verrassend dat de muziek van Flight op verschillende manieren literaire invloeden laat zien. Hun muziek kenmerkt zich door alternatieve indie rock met sterke teksten. Will, Nick en het vroegere bandlid John Supran maakten in 2021 hun tweede album, getiteld This Is Really Going To Hurt. De titel verraadt dat het gaat over pijn doen en geraakt worden. Het drietal van Flight maakte een bewuste en moedige keuze om een persoonlijk, oprecht en kwetsbaar album uit te brengen. Everyone's a Winner is een nummer over het verwerken van de pijnlijke nasleep van een relatiebreuk en het vinden van emotionele overleving. Het behandelt de rommelige realiteit van genezing, het reconstrueren van het verhaal van de breuk en de poging om na het liefdesverdriet verder te gaan en er als winnaar uit te komen. Hier is Flight.

0: Je hoorde de formatie Flight met Everyone's a Winner. Een titel die overigens niets te maken heeft met het gelijknamige nummer van Hot Chocolate. Het lied Zonder Bagage, dat ook wel De Wereld Heeft Mij Failliet Verklaard wordt genoemd, is van de Nederlandse zanger Ramses Shaffy, die het in 1971 schreef. Dit lied is sterk autobiografisch. Hij was toen daadwerkelijk failliet verklaard. Nadat hij de officiële verklaring ontving, ging hij meteen naar zijn piano en schreef Zonder Bagage. Het lied ademt, nogal paradoxaal, een groot, bijna megalomaan optimisme uit. De zanger bezingt dat hij failliet is en dat hij zich juist daardoor schoon en bevrijd voelt. Geen kroegen, geen katers, niemand kan hem nog wat maken. Niets meer te verliezen, alleen maar te winnen. Hij noemt deze toestand zelfs een geschenk van God. Het orkest dat hem begeleidt staat onder leiding van Ruud Bos, die ook het arrangement maakte. Het nummer was het titellied van de gelijknamige LP die in hetzelfde jaar, 1971 dus, verscheen. Hier is Ramses Shaffy Zonder Bagage.
1: De wereld heeft mij failliet verklaard. Ik heb me nog nooit zo goed en licht gevoeld als nu. Ik heb me nog nooit zo schoon en bevrijd gevoeld als nu. Weg met de kroegen,

En dat was Ramses Shaffi zonder bagage. Ja, winnen door te verliezen zou de korte strekking kunnen zijn van dit lied. In deze link gaat het over winnaars. Winnen door ambitie, succes of boven jezelf uitstijgen. De volgende opname is daar een mooi voorbeeld van. Hall of Fame van The Script is een inspirerend nummer over doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen en het erkennen van gewone mensen die buitengewone dingen doen. Regels zoals loop dwars door de hel met een glimlach betekenen dat je moeilijke obstakels moet overwinnen en een positieve houding moet behouden wanneer je met zware tegenslagen te maken krijgt. Het nummer is een eerbetoon aan de hardwerkende mensen die niet direct op de voorgrond treden, zoals sporters die geld inzamelen of mensen die in stilte strijden voor een goede zaak en een nalatenschap achterlaten.

Ze worden opgenomen in een zeer persoonlijke Hall of Fame vanwege een blijvende, betekenisvolle impact op hun naasten of de wereld door toewijding en trots. Hier is The Script.

0: Winnen en verliezen liggen soms dicht bij elkaar en volgen elkaar dan in hoog tempo op. Dat geldt bijvoorbeeld voor gokkers. Door veel te winnen kun je achteraf ook weer alles verliezen. De countryzanger Kenny Rogers zingt daarover in de song The Gambler uit 1978. Het is geschreven door Nashville songwriter Don Slitz. Met de refreinregels "je moet weten wanneer je moet vasthouden en wanneer je moet weggooien" vertelt het nummer vanuit het ik-perspectief over een gesprek met een oude pokerspeler in de trein. De pokerspeler geeft de verteller levensadvies in de vorm van pokermetaforen, voordat hij vermoedelijk in zijn slaap sterft. Het lied richt zich op wijsheid en prioriteiten stellen. Leren onnodige zaken te verwijderen en vast te houden aan wat er echt toe doet. Erken dat het leven zowel succes als falen met zich meebrengt en dat het accepteren van de sterfelijkheid uiteindelijk de gelijkmaker is. En deze tekst stemt tot nadenken. Want elke hand is een winnaar en elke hand is een verliezer. En het beste waar je op kunt hopen is om in je slaap te sterven. Luister naar Kenny Rogers met The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Dat was het verhaal van The Gambler door Kenny Rogers.
1: Je luistert naar Link.
0: Waarin het thema winnaars is. Het tv-programma Beste Zangers laat artiesten songs van andere artiesten ten gehore brengen. Dat leidt vaak tot verrassende uitvoeringen. Denk maar eens aan het lied Door de Wind van Stef Bos. Dat in het seizoen 2020 op indrukwekkende wijze werd gezongen door Sanne Hans. Ook wel bekend als Miss Montreal. In 2019 deed zangeres Floor Jansen mee aan het programma. Ze is internationaal bekend als de frontzangeres van de Finse symfonische metalband Nightwish. En daarvoor had ze al een succesvolle carrière met de metalband After Forever. Zij zong het nummer Winner, dat geschreven is door Tim Akkerman, die tot in 2009 leadzanger en gitarist van de Haagse band Direct was. Het lied gaat over de broer van Tim, die een beperking heeft en ook in een rolstoel zit. Ondanks zijn handicap straalt hij veel positiviteit uit. Tim beseft dat de alledaagse handelingen zowel voor hem als voor zijn broer weliswaar vanzelfsprekend zijn, maar dit voor zijn broer een hele dagbesteding is, maar daar toch nooit over klaagt. Een echte winnaar, zoals Tim zijn broer noemt. Floor Jansen vond het een inspirerend verhaal en daarom zong zij zijn nummer Winner met volle overgave.

0: Je luistert naar Link.
1: Dat was Florianse met haar indrukwekkende vertolking van Winner. Een lied van Tim Akkerman. En hiermee zijn we toegekomen aan het vaste onderdeel in dit programma. En dat is...
0: De kofferbak.
1: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer covers daarvan. In deze editie van Link, waarin winnaars het thema is... aandacht voor een lied geschreven en gezongen door Randy Newman... getiteld Lonely at the Top, dat oorspronkelijk te vinden is op de albums Randy Newman Live uit 1971, Sail Away uit 1972 en op het gelijknamige compilatiealbum uit 1987. Randy Newman's nummer Lonely at the Top is een satirische kijk op de lege, arrogante en geïsoleerde mentaliteit van extreme roem en succes. Newman schreef het nummer oorspronkelijk voor Frank Sinatra, maar die weigerde het omdat hij niet doorhad dat het een grap was en hij dacht dat het een belediging was voor zijn destijds onaantastbare imago. Newman nam het dus zelf op. De ik-persoon schept op over hoe geweldig, rijk en geliefd hij is. Zoals in de regel, je hebt niemand nodig, niemand heeft jou nodig. Hij gedraagt zich alsof zijn succes hem beter maakt dan alle anderen. Maar Randy Newman brengt het als een zwarte komedie. Hij drijft de spot met de absurde trots van rijke entertainers die bewondering verwarren met echte menselijke verbondenheid. Dus wat is het werkelijke leven als je de top hebt bereikt? Ben je een winnaar of juist een verliezer? In deze kofferbak laat ik direct hier achteraan een cover horen van de Canadese a cappella groep The Nylons van hun album Four on the Floor uit 1991. En let hierbij goed op de inleiding van hun uitvoering, waarin de zanger Micah Barnes de geschiedenis van The Nylons op geheel eigen wijze kort samenvat. APPLAUS

0: these prices.
1: Did you read the contract?
0: You read
1: the contract.
2: I'm not kidding.
1: I read the contract.
3: You figure it out.
4: Je hoorde achtereenvolgens Randy Newman en The Nylons met Lonely at the Top. En dat alles in het kader van
5: De Kofferbak.
4: In Link gaat het over de winnaar zijn. Vaak ben je dan de nummer 1. Als kleine uitzondering op deze positie laat ik Joe Jackson horen met een track van zijn album Body and Soul uit 1984. Be My Number 2 beschrijft de desperate zoektocht van een man die zijn eerste grote geliefde is kwijtgeraakt. Of er nieuwe liefde in het spel is, dat maakt niet uit, zolang er maar iemand is. En dat blijkt wel uit deze regels. Er zal niet veel meer te doen zijn. Gewoon glimlachen als ik me rot voel. En er is niet veel meer van me over. Je krijgt wat je ziet. Is het de energie waard? Ja, zo kan een nummer 2 uiteindelijk toch een winnaar betekenen.

Wat mij betreft een van de mooiere nummers van Joe Jackson, Be My Number Two, gedraaid hier in het programma Link. We gaan naar onze zuiderburen. Jasmine was een Vlaamse zangeres, televisieomroepster en presentatrice. In 1990 maakte ze haar debuut als zangeres en haar eerste album, getiteld Mooi Zo, kwam uit in 1991. In 2006 verscheen haar laatste album, Licht Ontvlambaar. In juni 2009 overleed Jasmine onverwacht door zelfmoord op 37-jarige leeftijd, mogelijk als gevolg van een langdurige depressie. Ik ga terug naar het jaar 1997. Ze had een grote hit met het nummer Porselein. En als je goed naar de tekst luistert, klinkt er een grote onzekerheid doorheen. In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik staar de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me klein. Wil ik iemand anders zijn? Diep van binnen kwijn ik weg van de pijn. Hier is Jasmine.

0: Helaas dus niet meer onder ons, deze Vlaamse zangeres Jasmine.
1: Je luistert naar Link.
0: Het duo Joséphine Anchel en Rémi de la Roque, twee Franse singer-songwriters die in New York wonen, schrijven liedjes voor kinderen die ook door volwassenen worden gewaardeerd. Ze geven muziekles aan kinderen en treden op voor de Franstalige gemeenschap in en rond New York. Veel van hun liedjes zijn rechtstreeks gebaseerd op de woorden van kinderen, vastgelegd in magische momenten tijdens de lessen. En ik laat hun single On a Gagné over doorzettingsvermogen en volharding horen. We hebben gewonnen, we hebben gehuild en samen gejuicht. Of we nu de eerste of we nu de laatste zijn, we kunnen van elkaar houden. We hebben allemaal gewonnen.

0: Je hoorde Josephine Ancel en Rémi de la Roque in deze editie van Link. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's, verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link, presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze editie van Link, over winnaars, nu aandacht voor The Intruders. Een Amerikaanse zanggroep, geformeerd in 1960 en het meest populair in de jaren 60 en 70. Als een van de eerste groepen scoorden ze hits onder leiding van het beroemde schrijvers- en producersduo Kenny Gamble en Leon Huff. Ze hadden een grote invloed op de ontwikkeling van de soul van Philadelphia. Een sound die je ook hoort bij groepen als The Tramps, Harold Melvin en The Blue Notes en The Three Degrees, om er maar eens een paar te noemen. Onder de vele hits van The Intruders is dit She is a Winner uit 1973. Natuurlijk passend in het thema winnaars van deze editie van Link, die ik hiermee afsluit. Tot de volgende Link!

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan, dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn. Met Lucette Lantinga.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij het programma Mijn Dozijn. Waarin ook vandaag onze gast een hele mooie lijst heeft samengesteld van 12 favoriete platen. Onze gast van vandaag is Arjen Keen. En geboren in Bad Hoeverdorp in 1963. Opgegroeid in respectievelijk Aalsmeer en Amstelveen, waar hij beide naar de lagere school is geweest. Toen hij 9 was, zijn ze met het gezin verhuisd naar Oeganda, want zijn vader werkte bij de KLM en werd uitgezonden. Daar zijn ze 2 jaar geweest en later zijn ze 4 jaar in Libië geweest. Dus Arjen heeft op internationale, met name Amerikaanse, scholen gezeten. In 1978 zijn ze teruggekomen, toen was hij 15 en ging naar het VWO in Amstelveen. Vervolgens ging hij op zijn 18e naar Delft om wiskunde te studeren. Dat is gelukt, hij heeft er iets langer over gedaan dan gemiddeld, maar afgemaakt. Daarna is hij bij TNO in Den Haag gaan werken, wetenschappelijk onderzoek gedaan. Intussen heeft hij in zijn studietijd zijn vrouw ontmoet, die hij inmiddels al heel lang kent. Arjen werkt momenteel bij Defensie. Hij is in het dienst van het ministerie van Defensie, waar hij software maakt om de samenwerking en de communicatie te verbeteren in het kazernecomplex in Amersfoort. Zijn vrouw kent hij al sinds 85 dus. Hij heeft 3 kinderen, waarvan 1 zoon en 2 adoptiedochters uit China. Muziek, schrijven en kunst zijn zijn hobby's. En hij zingt ook zelf in de band. Hij maakt ook teksten. En Arjen was ooit stadsdichter van Ede van 2012 tot 2015. Nou, we gaan beginnen met de lijst. En dat is op nummer 12, Jeroen Kant, Er komt hoog water aan.

0: Er komt hoog water aan. Van Jeroen Kant, gekozen door Arjen Kien. Welkom Arjen in de studio. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: En nou, dit was het eerste nummer. We gaan nog veel meer nummers horen over water. Daarover later meer. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen op nummer 12? Er komt hoog water aan.
1: Ja, Jeroen Kant zal voor velen niet een bekende naam zijn, verwacht ik.
0: Nee.
1: De eerste keer dat ik samen met mijn vrouw hem zag spelen was in Den Bosch op het Boulevard Theaterfestival. Dat is daar op het Paradeplein, niet te verwarren met de Parade Theater.
0: Ja.
1: Een muziek theaterfestival. En dat is al langer geleden, ik denk 10, 12 jaar geleden. Maar ik was zeer gegrepen door zijn muziek, zijn teksten. En hij maakt heel veel verschillende muziek. En dit nummer spreekt me om twee redenen eigenlijk aan. Het gaat natuurlijk over klimaat. En wat gebeurt er als het water daadwerkelijk hoog gaat staan.
0: Ja, precies.
1: En hij heeft dit geschreven, weet ik, op een boot in de Biesbos. Daar heeft hij een tijd gewoond. Misschien nog steeds wel, dat weet ik niet. Maar daar heeft hij heel veel nummers gemaakt die dan ook deels met water te maken hebben.
0: Ja.
1: Sterker nog, het album waar dit op staat heet ook Water. Maar ja, het spreekt me heel aan omdat hij met eenvoudige woorden toch grote thema's aanraakt. En hier gaat het inderdaad letterlijk over de mug en
0: het is,
1: waar die allemaal naartoe moet als het zover is.
0: Ja. Het is heel dichterlijk ook haast. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. We gaan zo naar een heel bijzonder Bam Band, Whole Again. Dat is jouw eigen band, meen ik.
1: Ja, toen ik het erop zette had ik natuurlijk wat twijfel. Dus het is een beetje flauw om je eigen band erin te
0: toch mooi
1: pluggen. Maar ik heb inderdaad een band die ontstaan uit een vriendengroep. Uit die studietijd die je toen straks al noemde. En daar is een band voor de lol. We spelen samen. Maar we maken onze eigen nummers. En een aantal van ons die schrijven nummers.
0: En waaronder jij, neem ik aan.
1: Ja, en dit nummer heb ik dan zelf geschreven. Het is naar aanleiding van een burn-out die mijn vrouw heeft gehad. Die heeft 25 jaar op het Marnix lesgegeven. En het was ook nog eens in coronatijd. Dus die dingen kwamen samen. En in die tekst gaat het er eigenlijk over hoe je jezelf weer oppakt, repareert als het ware.
0: Jezelf weer vooruit gaat. Kan helen vanuit een burn-out.
1: Toen in de coronaperiode hebben we dit. Het is een soort, eigenlijk een thuisopname is dit.
0: Ja.
1: Opgenomen stuurden we elkaar dingen. We konden niet heel veel anders. En dus het kreeg een dubbele lading eigenlijk, die burn-out, zeg maar. Maar ook de coronaperiode.
0: Ja, precies. Ja. Dus de coronaperiode was wellicht ook in die zin prettig om te kunnen herstellen. Omdat je niet zoveel uit huis kon.
1: Ja, wel. Klopt. Ja. Mijn vrouw die zegt wel eens dat ze al in quarantaine zat een half jaar voordat de rest.
0: Nou, bijzonder. We gaan hem zo beluisteren. Daarna krijgen we Kiki Schippers, maar daarover later meer. We beginnen met Whole Again.

0: Er spoelen mensen aan. Wederom een thema over water. Er komen nog meer nummers over water. Is dat een bewuste keuze, Arjen?
1: Nou, het viel mij toen ik de lijst samenstelde naar de hand op dat het inderdaad regelmatig over water gaat.
0: Ja.
1: Wat misschien onbewust aan meespeelt. Ik, in 97 zijn we naar Ede verhuisd, mijn vrouw en ik. En ik kom, zoals je schetste, uit

0: Heaven krijgen we zo. Back in the water.
1: Ja, wederom water. Dat is misschien meer toevallig in dit geval. Ik vind dit gewoon een heel mooi nummer. Heaven. Dat zijn twee... Ja. De kern is twee jongens, twee mannen. Eentje komt uit meer de filmmuziek. En de andere, zeg maar, singer-songwriter. Die hebben op een gegeven moment hun krachten gebundeld. En dat, ja, komen gewoon erg mooie nummers die ze maken. Niet zozeer om het thema, maar wel de filmische sfeer in hun muziek is heel sterk aanwezig. En dat spreekt mij in ieder geval
0: aan. Dat spreekt jou aan, ja. We gaan hem zo beluisteren. Daarna krijgen we Vrouwtje en S10, maar daarover praten we verder na dat nummer. We beginnen met Haven, Back in the Water. MUZIEK

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: spijt.
1: Dat is duidelijk. Nooit meer spijt. Mevrouwtje en Estien, de dames lijken elkaar gevonden te hebben in dit nummer.
2: Ja. Ja, wat ik mooi vind aan deze generatie, nieuwe generatie vrouwen ook, voor een deel. Dat ze de stem en de gevoelens van deze generatie zo goed onder woorden brengen. En ook in termen van spijt, schuld, verlangen. Maar ook, ook een keerzijde daaraan. Het is dat komt ook in dit nummer wel voor. Een generatie die in zekere zin ook... Ja, misschien wel, als je het enigszins negatief zou willen uitdrukken, een soort recht op geluk hebben en willen hebben.
1: Ja.
2: En aan de keerzijde, we hebben natuurlijk woningtekort, noem het allemaal maar. Het is niet zo eenvoudig om, de banen liggen niet voor het oprapen. Dus ze hebben het ook moeilijk om zich in de maatschappij een plek te veroveren. En ja, met name Vrouwtje en Stien, er zijn er meer. Die weten die gevoelens heel knap, vind ik, onder woorden te brengen. Duidelijke taal, maar
1: duidelijke taal.
2: Geen, pathetisch.
1: Geen poespas, geen gedoe. Echt heel direct.
2: Dus dat, ja, niet toevallig spreekt dat heel veel mensen en jongeren uiteraard aan.
1: Ja.
2: Maar ook in de muziek die ze maken. De nieuwe vormen die ze vinden in sound. En buitengewoon knap, vind ik dat.
1: Ja. Mooi. We gaan door naar Anouk. Met een versie van Love and Whiskey in cover.
2: Ja, ja, als verslaving. Nou, dat is niet waar. Ik ben geen verslavingsgevoelig. Maar ik ben altijd roker geweest en ik vape nu. Dus,
1: maar dat doe je inmiddels niet meer.
2: Ja, nog steeds.
1: Oh,
2: dus,
1: ja.
2: Dus ik begrijp de verslavingsgevoeligheid, zeg maar. Het gennetje waar je mee behept bent. En dit is een nummer dat natuurlijk een heel bekend oud nummer. Love and Whiskey, heel veel gecoverd.
1: Rory Black.
2: Rory is oorspronkelijk... maar ook Anouk als peetmoeder van de Nederlandse muziek, zou je kunnen zeggen. Van de Nederlandse rock in ieder geval.
1: Ja.
2: Ik vind het altijd fenomenaal. En deze lost tracks waar dit op staat, dat zijn ook heel veel... nummers die ze bij elkaar vergaard heeft, als het ware.
1: Ja, dit nummer past natuurlijk ook prachtig bij haar. Bij een soort van rauwe stem geleefdheid.
2: Ja.
1: Kloppend, zou ik zeggen.
2: Ja. En een vrouw. Ik heb veel vrouwen op de lijst.
1: Ja. Leuk. Heb je goed gedaan. En daarna krijgen we Ricky Cool. Daarover later meer. We beginnen met Anouk, Love and Whiskey.

0: Mijn moeder het water van Ricky Cole was het. Ik zei straks cool. Bij deze hersteld. Mijn moeder het water. Ja, nogmaals water. Mijn moeder het water. Water staat voor leven. Moeder staat voor leven.
1: Ja. Wat een... Ik vind dit een ongelooflijk mooi nummer.
0: Zeker.
1: Het komt overigens van de playlist van Annette Muller, mijn vrouw. We hebben er ook gezien samen met haar man Leo Blokhuis. Hier in Cultura trouwens in het theater.
0: Oh, Leo Blokhuis is haar man.
1: Ja, is haar man. En haar ja, de kristalheldere stem. Ook het idee dat je, althans... Dat is wat ik erin leg, het verlies van iemand. Maar dat iemand nooit weg is. De herinneringen. Je blijft in, al is het in het water dat naar zee stroomt.
0: Ja.
1: Het is ja, een ongelooflijk emotionerend nummer. Ik had het ook op één kunnen zetten.
0: Ja, ja, daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Prachtig nummer. En de volgende die we zo gaan horen is van Kensington. De volgende, een Nederlandse groep. Hè? Je hebt allemaal Nederlandse groepen uitgekozen. Dat is ook een thema.
1: Ja, de hele lijst is inderdaad afgezien van het water en klimaat. Maar het is Nederlandstalig of Nederlandse herkomst. Ook Kensington, wat naar mijn idee in zekere zin een on-Nederlandse band is. Althans, ze hadden, als het een Amerikaanse band was geweest, dan waren ze van wereld... naam en formaat geweest. Ze hebben nu wel een Amerikaanse zanger. Ik heb ze gezien, mijn vrienden van Amstel afgelopen januari, met die nieuwe zanger. Prachtig hoe ze neerdaalden in de Ahoy daar. Maar Eloy Youssef, hun voormalige zanger die ermee gestopt is, die is toch niet te evenaren, vind ik.
0: Nee.
1: Die hoor je dan ook in
0: dat dit moet nummer. Je eigenlijk ook niet willen, hè? Iemand evenaren.
1: Nou ja, het is natuurlijk moeilijk om iemand te vervangen. Bij Direct is dat met Marcel Veenendaal, die oorspronkelijk jaar geleden komt trouwens, uitzonderlijk goed gelukt. Maar los daarvan, Uncharted Territory is ook wel weer een beetje in het thema van, althans dat leg ik erin, klimaat. We gaan ongekend... een onbekend gebied in.
0: Ja, dat gaan we zo beluisteren. En daarna krijgen we Mo, daarover later meer. We beginnen met Kensington.

0: bij de avond van Mo, de cover van Boudewijn de Groot.
1: Ja,
0: je hebt Mo uitgekozen.
1: Ja, ik vond dit een mooie combinatie. Mo, ja, vind ik ook prachtige hoe zij zingt en in haar frasering van de tekst ook. En Avond is natuurlijk het nummer van inderdaad Boudewijn en Lennart Nijgen geschreven.
0: Ja.
1: Mede door Boudewijns zoons promoot begin deze eeuw in de top 2000. Zo kwam het in de top 10. Het stemmen nog te beïnvloeden was. Volgens mij is dat ongeveer zo gegaan. Maar het staat nu al 20 jaar in die top 10. Terecht ook.
0: Ja,
1: een prachtig nummer.
0: Ja, er valt verder weinig meer over. Het is inderdaad. En dan zijn we inmiddels al beland bij jouw top 3. En op 3 staat Huub van der Lubbe. Wat heb je met Huub van der Lubbe?
1: Ja, altijd al veel mee gehad, omdat hij en ook dichter is. En natuurlijk een van Nederlands beste liedtekstschrijvers, althans in mijn mening.
0: Ja.
1: En natuurlijk De Dijk als waanzinnige band. Achter De Dijk heb ik net gelezen, een boek aanrader. Ze zijn inmiddels gestopt. Maar Huub van der Lubbe gaat door. Sterker nog, in februari is hij hier met Jan Robijns weer in Cultura. Zijn teksten zijn briljant in hun eenvoud. Laat ik het daarbij houden.
0: Dat dekt de lading wel aardig, denk ik. En wederom gaat het over water. Zij het in de vorm van regen.
1: Waarom valt de regen niet omhoog? Ja, en in dit nummer zit ook wel iets van Randy Newman. Althans, dat was mijn hoor ik erin. En die heeft ook trouwens een nummer wat erop lijkt. En het idee van waarom. Het is gewoon een briljant idee. Waarom valt de regen niet omhoog?
0: Kom er maar eens op. Waarom valt de regen niet omhoog? Gaan we luisteren. Daarna krijgen we Wender. En daar gaan we het later over hebben. We beginnen met Huub van der Lubbe.

gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten, vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden, groot en groter. Voor de ontijd van mijn ouders toen vanaf kansels in kazuivels men met hel en smalle poorten drijfde. Voor zonnige geluiden en het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en, voor enveloppen op mijn tafel.

deeltjes neutronen, elektronen. Alles groter dan het wijkend cel. Voor sferen en zuizingen en de zekerheid ook thuis in één oogwenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen. Voor doodgaan alle doden. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering. Voor constateren. Voor kinderen die vragen stellen. Maar meer nog voor die vragen. Voor alles. Bang geweest voor alles. Altijd bang geweest.

0: Voor alles van Bende. Wat maakt dat je haar op nummer 2 hebt gezet?
1: Nou, dit nummer, Wende zelf, met haar enorme explosieve kracht, intensiteit op het podium. Een aantal, waaronder deze show mensen waaruit dit komt, of album, in het theater gezien. En deze tekst van Joost Swageman maakt het natuurlijk bijzonder. En er zijn natuurlijk veel mensen die wat je aan Joost Swageman niet... misschien wel als je hem heel goed kende, maar niet van aan de buitenkant zag. Die gewoon permanent met angst te leven. Angst om de straat op te gaan. Angst om contacten aan te gaan. Zonder dat je dat nou direct ziet aan mensen. En dat maakt dit nummer heel invoelbaar.
0: Ja.
1: Dus het is een enorm nummer dat heel erg raakt. En ook gegeven de geschiedenis waarin natuurlijk Joost Swageman zichzelf van het leven heeft beroofd.
0: Ja, maakt exact.
1: Maakt een licht, maar tegelijkertijd heel zwaar
0: nummer. Ja, een hele mooie energie.
1: Ja.
0: Op nummer 1, die kan natuurlijk niet ontbreken in jouw lijst van Nederlandstalige bands. Nederlandse bands van Dikhout.
1: Ja, Stil in mij. Dat is. Ik zag ergens dat het... ook in diverse lijstjes als het Nederlandstalige nummer wordt gezien door velen. En dat is natuurlijk ook zo. Ook de gevoelens die erin zitten. Sluit ook een beetje aan bij het vorige. Maar het is een verbluffend mooi nummer van Dikhout. Dus het is ook een beetje het summum van de Nederlandstalige muziek. Waar ik hier een podium heb gegeven.
0: Dus dit is echt wel jouw nummer 1. Die heb je bewust op 1 gezet.
1: Ja, die heb ik wel bewust op 1 gezet. Als je het zelf op gitaar speelt, is het ook een lekker nummer. Niet dat ik dat zo goed kan als hier gebeurt. Maar het zit gewoon heel goed in elkaar. En iedereen, je zingt dit mee. Het is een heerlijke kampvuur meezing. Dit ook nog eens. Maar ook de stilte. Het in jezelf keren. Wat er allemaal in de wereld gebeurt. Dat te veel kan worden. En dat is natuurlijk ook een tijd waarin we nu leven, waarin dat
0: absoluut
1: het geval is. Dat komt allemaal mooi in dit nummer samen.
0: Komt heel mooi samen. En dan is het even inderdaad ook heel stil in dat nummer. En dan gaat het er weer vol
1: ja,
0: in.
1: Ja.
0: Van Dikhout. We gaan hem zo luisteren. Ik dank jou hartelijk, Arjen Kien, voor jouw prachtige lijst. En ik moet zeggen, je hebt de Nederlandstalige band en Nederlandstalige muziek weer hoog in het vaandel gezet. Ik dank Pieter Nijhoff voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend en graag tot de volgende keer.

0: van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3de keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2de manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Studio C, een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Henk Gieling.
2: Hartelijk welkom bij Studio C, achter de knoppen Pieter Nijhof. De vakantie is voorbij. Alle theaters in de regio hebben hun deuren weer geopend en beloven weer veel belovende voorstellingen. Er staan mooie lezingen, exposities, boeken en muziekoptredens aan te komen. En onze columnisten hebben ook weer veel inspiratie opgedaan die ze graag weer wekelijks met ons in dit programma komen delen. En met het hele team van dit cultuurprogramma op Eén Vallei, Studio C, zijn we weer blij te mogen beginnen. Met andere woorden, so may we start. Hier zijn de gebroeders Sparks.
3: May we start.
4: 1, 2, 3.

0: Radio C muziek.
1: Daft Punk was een beroemd Frans elektronisch muziekduo. Thomas Bangalter en Guy Manuel de Homem Christo waren de pioniers van de French Touch, ofwel Franse house. Ze stonden bekend om hun iconische robothelmen en mysterieuze imago. Maar ze stopten op 22 februari 2021 omdat ze de focus volledig op muziek wilden leggen. En volgens hun eigen fictieve mythologie veranderden ze in robots na een studio-explosie. Maar dit was een van hun hits, dit One More Time, uit 2019. Maar het grootste hit, waar je ze zeker nog van wel herkent, is het funky en swingende... We're up all night to get lucky. Een bijzonder duo dus, met heel herkenbare muziek. Maar waarom laat ik dit allemaal horen? Nou, ik kreeg een uitnodiging van Daft Funk Live, a retrospective celebration of Daft Punk, die je net hoorde. En dat gebeurt allemaal op zaterdag 3 oktober. En de mensen die daar alles van weten zitten nu bij de microfoon. Dat is Ria Wicht en Henk-Peter Wicht. Hartelijk welkom.
2: Dank daarvoor.
1: Even jullie voorstellen. Waarom zitten jullie hier om hierover te praten, Henk-Peter?
3: Nou, omdat we binnenkort een heel leuk concert hebben in Pathé Ede. Ja. En in het Expo Theater van Daft Funk Live. Dat is een tributeband, wat je net ook al hebt verteld. En we vinden het heel leuk om het hier naar Ede te komen brengen. Want het is een bijzondere show. Het is al een paar jaar geleden dat Daft Punk officieel is beëindigd.
1: Ja, maar dus Henk-Peter, niks meer te vragen. heel leuk, enthousiaste man. Ik vroeg even van, wat jullie betrokkenheid hierbij is, want Ria zit ook bij.
2: Waarom? Ja. Omdat ons bedrijf, wat organiseert vaak ook concerten in wereldwijd, Europa-wijd. Ja. En we hebben twee jonge zonen die met ons samen dat doen tegenwoordig.
1: Die zitten in het bedrijf.
2: Ja. Die organiseren mee. En HP is degene die deze jongens ontmoette, die de Daft Funk Live wilde gaan organiseren.
1: Oh, want
2: dat is het.
1: Ik heb het opgezocht. Wie zit er achter Daft Funk Live? Dat zijn twee Engelse broers.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Tweelingbroers.
1: Die heb jij zelf ontmoet ook?
3: Ja, die hebben we ontmoet. Die hebben we in Manchester ontmoet, waar ze toen hebben opgetreden. Vorig jaar volgens mij.
1: Ja.
3: Maar ik was al een tijdje met hun in gesprek via e-mail om te kijken of we misschien iets kunnen doen in Nederland.
1: Was dat aangereikt door dat YouTube-filmpje van Daft Funk?
3: Nee, het was al. Ik had het al langer tijd op vizier. Ja. Ik heb het al. Er worden soms wat dingen aangeboden door allerlei agenten in de wereld. Ja. Maar ik ben soms ook op zoek naar nieuwe dingen die interessant kunnen zijn voor de Nederlandse markt.
1: Zo
3: door het zoeken op Google voornamelijk en op YouTube inderdaad ook, kwam ik op deze jongens uit.
1: Ik had nog nooit van ze gehoord, Henk-Peter. Nee. Maar doordat ik de persbericht langs kreeg, ben ik inderdaad gaan zoeken. En toen zag ik Daft Funk Live Studio Sessions London 2024.
3: Ja.
1: Zoek het ook op internet als je nieuwsgierig bent.
2: Je wordt
1: omvergeblazen. Ik kon haast niet geloven dat dit niet de originele groep is.
2: Ja.
1: Maar ze willen zich niet bekendmaken, hè? De namen en zo. Nee. Ze willen wel het mysterie van Daft Punk willen ze in stand houden, begreep ik. Ja. Klopt dat?
3: Ja, dat klopt.
1: Maar jij weet wel natuurlijk wie het zijn.
3: Ik weet het wel, zeker.
1: En waren ze toen jij contact had al zo over de hele wereld bezig met concerten?
3: Het is een beetje geëxplodeerd eind vorig jaar. En toen wij onze concerten eigenlijk in Nederland in verkoop gingen doen. Mm-hmm. In onder andere Melkweg en Tivoli Vredenburg en Spot in Groningen. En de verkoop ging zo hard dat er steeds meer aanvragen bij hun binnenkwamen om elders in de wereld op te treden. Dus ze hebben inmiddels in Singapore opgetreden.
1: Nou, het is een enorme set.
3: Een hele lijst.
1: Dat kun je allemaal op internet terugvinden.
3: Ja.
1: En het is jullie dus gelukt om ze ook naar Ede te halen?
3: Ja.
1: Of hebben jullie alle, want er zijn meer concerten in Nederland, die hebben jullie allemaal georganiseerd?
3: Ja, in samenwerking met de zaal.
2: Maar in principe is het ook de bedoeling dat hij en wij dus ook in andere landen zouden organiseren. En dat doen we ten dele zeker.
1: Ook al.
2: Ja, dat gebeurt ook. Maar ze krijgen natuurlijk door deze grote bekendheid, ja, krijgen ze ook allerlei aanvragen. Dus ja, we doen dat samen met hen.
1: Een soort sneeuwbaleffect.
2: Ja, ja, dat is zeker.
1: Mensen worden
2: maar zoals in Duitsland en in meer andere landen wordt er nu meer aan gevraagd.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja.
2: En het is de bedoeling dat wij met onze acties heel veel aandacht voor ze geven.
1: Oké. Ja, ik vroeg me wel af. Hè. Het is eigenlijk een natuurgetrouwe kopie van Daft Punk. Kan dat zomaar? Hebben die mannen, de Franse mannen, toestemming daarvoor gegeven?
3: Dat is een goede vraag. Ik denk van wel. Ik denk dat het wel mogelijk is. We hebben wel eens vaker in de Nederlandse theaters en in de wereld ook wel andere tributes gezien van de Beatles, van de Rolling Stones. En in principe moet je niet hetzelfde logo gebruiken. En natuurlijk niet zeggen dat je de band zelf bent. Want nee, dat is natuurlijk niet, dat mag niet.
1: Nee.
3: Maar als je gewoon
1: het klinkt als, hè? Daft Punk.
3: Ja.
1: Terecht.
3: Terecht, ja.
1: Snap ik. Ja.
3: Maar er zijn wel wat mogelijkheden daarin. Maar je moet wel oppassen, inderdaad.
1: Ja.
2: Maar daar zijn we gewoon ook heel actief al jaren mee bezig. Dus wij weten gewoon waar attentie noodzakelijk is.
1: Oké, dat klinkt heel mooi. Ik zag nog in het voorprogramma, zag ik ook nog iets staan. Daar had ik ook nog nooit van gehoord. ANU. Wie is dat en wat voor soort muziek is dat?
3: ANU is een DJ die een beetje trance en techno, maar ook een beetje in een vleugeltje van Daft Punk muziek speelt.
1: Ja.
3: Hij heeft zijn eigen tracks. Maar helaas, hij kan niet komen. Helaas is dat net bevestigd. Dat hij niet kan komen. Maar het is niet heel erg. We zijn op zoek naar een andere
1: vergelijkbare
3: DJ die kan komen. Maar hij gaat wel in Tilburg optreden en in Amsterdam. Ja, de eerste twee dagen.
1: Ja, oké. Okay,
2: van de tournee.
3: Maar niet in Ede. Nee.
1: Maar niet in Ede, want we zitten hier voor deze regio. De Valleiregio, waar Ede ook onder valt.
2: Ja.
1: En alleen, wat me wel opviel, we hebben heel veel tribute bands zelfs. Sla alle theateragenda's erop na. Ik denk dat een kwart wel allemaal tribute bands zijn.
3: Ja.
1: Jullie staan niet in het theater. Jullie hebben niet geprogrammeerd in het theater.
3: Nee, maar het is ook niet echt een specifieke show. Deze show is niet echt, past niet heel erg, denk ik, in theater. Ja, dus
1: waarom
3: past
1: niet?
3: Nou, ik denk dat het meer past voor, ook omdat het dancemuziek is.
1: Ja.
3: En ik denk ook dat veel jonger publiek dit ook heel interessant vindt.
1: En wat biedt dan, want dit gaat dan gebeuren in het Expo Theater. Dat is volgens mij de grootste zaal.
2: De grote zaal.
1: Die grote bioscoop hier in Ede.
2: Ja.
1: Wat biedt die dan aan meer mogelijkheden, waardoor je zegt, dat is aantrekkelijker.
3: Je kan de stoelen daar eruit halen en dan heb je gewoon een vlakke vloer. Met natuurlijk wel een balkon daarboven waar eventueel ouders en jonge mensen kunnen, of kinderen kunnen zitten eventueel, als ze niet tussen de jonge mensen of tussen de jongelui wil staan of zo. En het natuurlijk het geweldige geluid en de lichten.
1: Natuurlijk in zo'n hele grote zaal mooi.
3: In zo'n zaal, dat snap ik heel goed. Theater kan dat,
2: Maar we proberen wel in de theaters, maar dit is dus, wij organiseren ook heel veel concerten als ons bedrijf in vele theaters.
1: Mm-hmm.
2: En ook met tribute bands. Maar het motto van de familie Wicht is: het moet muzikaal het meest perfecte zijn.
1: Oei, dus de lat ligt hoog.
2: Heel hoog.
3: Zeker.
2: Ja.
1: Oké. Nou, dat is allemaal heel duidelijk gemaakt. Vlakke vloer, dus je kan lekker dansen, swingen. En daar leent de muziek zich natuurlijk ook voor.
3: Ja.
1: Oké, nog even één keer kort, Henk Peter. Wanneer, hoe laat, waar? Alle ins en outs van dit concert?
3: Dat is op 3 oktober op zaterdag. Dus dat is een mooie dag ook voor in het weekend. In de Expo Theater in Ede. In de Pathé Ede. En het wordt een hele leuke avond. Dus kom kijken.
1: Oké, en de kaartjes zijn te verkrijgen via Pathé?
3: Nee, dat moet je via wicht.nl moet je daar zijn.
1: Oké. Maar ik denk als je Daft Punk intypt, dat je dat altijd vindt.
2: Ja. Er zijn heel veel publicaties.
1: Hartelijk dank voor deze toelichting op dit concert hier in Ede. Nou, lekker in de buurt. Dus
2: nou, fantastisch. Wij dachten dat het gewoon hier in deze regio fantastisch moet lopen.
1: We gaan het zien. Dank jullie wel voor de toelichting. En wij gaan door naar Pentatonix. Dat is een wereldberoemde Amerikaanse a cappella groep uit Arlington, die uitsluitend gebruik gemaakt van hun stemmen om muziek te maken. De groep werd in 2011 opgericht en brak internationaal door met het winnen van het derde seizoen van de Amerikaanse talentenjacht The Sing Off. En zij hebben ook een eerbetoon gemaakt aan Daft Punk.

0: Studio C Theater.
1: Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik de film over de ondergang van de Titanic met alle gedramatiseerde verhalen daaromheen in de bioscoop zag. En die herinnering aan die film, die kwam weer helemaal boven toen ik deze promo hoorde.
2: Oh. Bonjour, ik ben Céline Dion.
3: En jij dacht dat dit het verhaal was van de Titanic?
2: I'm the queen of the show!
4: Céline Dion, jij zong toch alleen de theme song? Jij zat toch niet zelf op de Titanic?
5: Oh, wel.
1: Welkom in Studio C, Hans Cornelis. U bent de artistiek directeur van De Graaf en Cornelis Entertainment en weet dus alles over wat we net hebben gehoord.
6: Hi, nou alles, maar wel veel.
1: Ja, dat dacht ik. Wat hebben we nou net gehoord? Het is een kaleidoscoop aan dingen gingen langs, hè? Kwam er langs.
6: Ja. Nou, het is een beetje een parodie op de film Titanic. Deze voorstelling Titanic heet het. En het begint eigenlijk dat er een tentoonstelling is over de Titanic, over de ramp. En daar lopen een aantal mensen rond. En opeens stormt Céline Dion, herself, binnen in vol ornaat met al dat haar en een gouden jurk. En die mengt zich daartussen en zegt, nee, zo is het helemaal niet gegaan. Het is helemaal niet waar, dat verhaal. En dan komt de versie van Céline Dion met allerlei figuren uit de film, Jack en Rose. En natuurlijk het nummer My Heart Will Go On, door Céline Dion gezongen. Ja. En daar ontspint zich een krankzinnig, heel erg komisch verhaal. En dat is hoe het volgens haar gegaan is, met allemaal herkenbare figuren uit die film. Ja. En dat is ook doorspekt met alle grote hits van Céline Dion.
1: Ja, dus maar eigenlijk niet... is het een soort eerbetoon aan Céline Dion, hoor, niet?
6: Nee. Want Céline Dion wordt ook een beetje op een respectvolle wijze op de hak genomen. Want laten we wel zijn, het is toch wel een opmerkelijke vrouw, die Céline Dion. Ze zingt natuurlijk geweldig, maar het is wel een heftig persoon. Ja. En hoe ze beweegt, wat ze allemaal zegt. Dus dat is ook met een soort zelfspot. En het is het hele verhaal met de ijsberg natuurlijk, wat we allemaal weten. Ja. Alleen in deze versie, de ijsberg, wordt gespeeld door een acteur die eruit ziet als Tina Turner in een sneeuwuitvoering. En die zingt dan het lied River Deep Mountain High. Dat heeft Céline Dion ook gezongen. Dus het is echt een krankzinnig, komisch verhaal. Als ik het kan samenvatten, is het eigenlijk een avond schaamteloos lachen en geweldig gezongen met al die hits.
1: Even een stap terug, hè, want dit was heel veel inhoud. Die Titanic was eerder te zien in steden als New York, Londen, Sydney, Parijs. Hoe kwam u nou op het idee om deze musical naar Nederland te halen? Wat sprak u aan?
6: Nou, ten eerste ben ik hier. Wij hebben zelf de musical Titanic, dus echt de dramatische musical, 7 jaar geleden gebracht in Nederland, met René van Kooten onder andere. En dan blijf je altijd een beetje op die titel letten. En toen zag ik opeens dat er in Broadway, in een heel klein theatertje, deze parodieversie was, Titanic. En opeens werd dat een succes in Broadway, in Londen, Parijs. Dus toen ben ik heel snel gaan kijken in Londen en toen zagen we dat. En toen dacht ik, ja, dit is zo leuk. Dit is weer eens iets anders. Het is wel herkenbaar. Mensen kennen het verhaal, mensen kennen de muziek. Maar het is wel weer niet zo'n voor de hand liggende musical. Het is echt iets nieuws. Iets heel erg komisch. En we dachten, ja, dat moeten we gewoon gaan doen.
1: En hoe gaat het nou? Jullie zitten in de laatste voorbereiding. De eerste try-out is woensdag 9 september in Nieuwegein.
6: Morgen hebben we een besloten generale met allemaal

0: bekenden van alle medewerkers. Er zitten meteen al 400 mensen. Dus dat wordt heel spannend. Ja. Want deze voorstelling heeft publieksreacties nodig.
1: En is die besloten voorstelling, heb je dan kritisch publiek?
0: Ja, zeker. Want dat zijn mensen uit het vak die veel komen. Ja. En mensen van opleidingen. Maar wat vooral waar ze zo'n behoefte aan hebben. Deze voorstelling heeft ook een aantal improvisaties in zich. En er is ook een communicatie met het publiek. Dus het zit een beetje. Soms zitten er wat stand-up-achtige elementen in.
1: Interactie,
0: Céline Dion die stapt ook in en uit het verhaal. En in het decor hebben wij ook wat veranderingen aangebracht. Het is natuurlijk aan de ene kant het interieur van de Titanic. Maar we hebben ook dat Las Vegas meegenomen, waar zij natuurlijk jaren heeft opgetreden. Mm-hmm. En dus ook daardoor een soort passerelle, een loopplank die de zaal ingaat. Waarop Céline kan schitteren in al haar gebaren. Okay.
1: Ja, over Céline gesproken. Vind maar eens een actrice die een beetje in haar voetsporen kan staan. Dat is u toch gelukt. Want ik heb bij de musical start van het seizoen heb ik haar zien stralen op de televisie. Ik denk, nou, dat komt toch een beetje in de buurt al, hè?
0: Ja, toen we het gingen maken, dacht ik, ik wil maar één iemand voor die rol hebben. René van Wegberg, die voor ons overigens ook Lisbeth List heeft gespeeld in de musical. En nog in andere producties. En dat wilde ik om basis een hele goede comedienne, maar we hebben ook een Franstalig liedjesprogramma gemaakt, ooit Vive la France, met René. Ja. En daar zong ze heel veel Céline Dion nummers in de trans. Want dat heeft ze natuurlijk. Dus ik wist dat zij die stem perfect in zich heeft. En ook in haar voorkomen. Ja, het is van haar heel makkelijk Céline Dion te maken.
1: En ook de kracht in haar stem, hè? Want dat is natuurlijk kenmerkend voor Céline Dion.
0: Nou, enorm.
1: Ja.
0: Nee, dat heeft ze gewoon, ja.
1: Jullie zijn bezig nu met de puntjes op de i zetten, de laatste stappen. Zijn er nog echt dingen waaraan gewerkt wordt, zo die laatste periode?
0: Ja, absoluut. We hadden gisteren zo'n generale, hè, zonder mensen. En dan is het licht en pruiken die afvielen en dingen die door de lucht vlogen. Ja, dat is altijd snel verkledingen. Want die ijsberg, die Tina Turner, die moet in 1 seconde, want die is daarvoor matroos. Nou ja, dat moet heel snel. Dat ging helemaal mis. Ja. Dat was in Tina Turner met nog een matrozenpet op en één blok. Nou ja, kortom, puinhoop.
1: Ja. Ja.
0: En dat hoort erbij, hè. Het komt
1: uiteindelijk altijd allemaal goed, hè. Dat is meestal zo.
0: Goed,
1: en welk gedeelte uit deze musical spreekt u persoonlijk aan en waarom?
0: Nou, de improvisaties van de moeder van Rose, Ruth en van Céline Dion, die vind ik wel. Gisteren was bijvoorbeeld heel erg, ook Matthijs van Nieuwkerk werd genoemd in de improvisatie, want René van Wegberg doet dat altijd heel erg op de actualiteit. En gisteren werd natuurlijk bekend dat hij weer een nieuwe quiz ging presenteren. Dus Dolly Parton is langsgekomen. Dat vind ik altijd wel heel erg spannend. En ik moet zeggen, er wordt zo ongelooflijk goed gezongen. En ook met alle mensen bij elkaar, meerstemmig. Ja, dat vind ik dan toch ook wel heel erg indrukwekkend. En er zit zoveel in. Ook de grapdichtheid is heel groot. Niet iedereen zal alles meekrijgen, maar dat hoeft niet. Want er is genoeg voor alle smaken.
1: Ja, desnoods ga je 2 keer, hè? Dat kan,
0: Want
1: dinsdag 15 en woensdag 16 september is deze musical te zien in Theater De Lampengiet in Veenendaal. Nou, de officiële première vindt plaats, zag ik, op 20 september in het Chassé Theater in Breda. Dus het is nog een beetje een try-out, denk ik, hè, in Veenendaal.
0: Ja, en dat is wel leuk, want we hebben als De Graaf van Cornelissen echt een traditie dat we altijd van musicals, van de meeste try-outs in Veenendaal hebben.
1: Hé, dat wist ik niet. Wat leuk.
0: Ja. En dat is ook omdat er een heel groot zijtoneel is, waar je ook heel goed dingen kan opnemen. Natuurlijk altijd trailers nodig, promofilmpjes. Dus we hebben een hele leuke band met Veenendaal. En ik heb vroeger ook zelf als acteur veel gespeeld. Maar dat is echt voor ons eigenlijk theater waar we na
1: thuiskomen is het. Ja.
0: Nou, het is de eerste echt communicatie met het publiek. En de eerste keer op reis. Dus
1: kijk aan dus. Nog een keer, dinsdag 15 en woensdag 16 september. Ik wens u heel veel plezier en sterkte.
0: Dankjewel.
1: En een hele mooie première de 20e. En dank voor dit gesprek, Hans Cornelissen. Oké. En wij sluiten af met een nummer dat ook in Titanic zit. En dat in Nederland bekend is geworden in de versie van Eric Carmen. Maar je hoort nu uiteraard, want die zit ook in dit stuk, de versie van Céline Dion.

0: Studio C evenement.
1: Van vrijdag 11 tot en met maandag 14 september is er tijdens de Lampengietersdagen in Veenendaal voor iedereen wat te doen en te beleven. En dat gaat dan loopt uiteen van kunst en muziek tot erfgoed en ontmoeting. En de Lampengietersdagen die zijn befaamd in Veenendaal en het moment waarop iedereen samenkomt. Neem een kijkje in het bijzondere gebouw op een open monumentendag, want dat valt allemaal samen. Of ga naar een voorstelling in de Lampengiet, die ook speciale voorstellingen heeft. Of doe mee met andere activiteiten voor jong en oud. Nou, wie daar alles van weet, die zit nu bij de microfoon. Ik ben heel blij dat je hier gekomen bent, Machteld.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Medewerker projecten en evenementen bij Maak Veenendaal. Wat is dat, Maak Veenendaal?
2: Maak Veenendaal is de cultuurmakelaar van Veenendaal.
1: Ja.
2: En wij verbinden verschillende kunstbeoefenaars en de kunstliefhebbers met elkaar. En kunst en cultuur zien we heel breed. Het
1: is
2: muziek,
1: breed?
2: Theater, ja. Beeldende kunst, dans. Alle vormen die we daarin kunnen vinden. Kunst en cultuur. En we ondersteunen de jongeren daarin. We kijken in de wijken. Dus dat zijn onze jaarlijkse bezigheden eigenlijk de hele tijd door. Maar nu houden we ons vooral bezig met de voorbereiding.
1: En wat doen jullie dan voor die groepen die je nu noemt?
2: Onder andere bijvoorbeeld fondsen en subsidies. We helpen ze met, nou ja, geld.
1: Oh ja.
2: Dat zijn,
1: ja,
2: nou ja, belangrijke dingen waarmee ze dan ook weer verder kunnen gaan.
1: Oh, je helpt ook met subsidies aanvragen?
2: En uitreiken.
1: En uitreiken,
2: ja.
1: Okay.
2: We kijken hoe we hen kunnen ondersteunen met verschillende aspecten. Kunnen ze professioneler worden? Vooral
1: nou,
2: bij jongeren kunnen we
1: mooi
2: daarnaar kijken.
1: Dus dat, ja, dat is heel breed. En ik denk dat dit het hoogtepunt van het jaar is voor jullie.
2: Dit is onze culturele jaaropening. En ja, het hoogtepunt van ons jaar. Ja.
1: 4 dagen lang. Bruist,
2: ja,
1: Veenendaal van kunst, cultuur en muziek. Dans, erfgoed, ontmoeting, film en nog veel meer.
2: Ja.
1: Heb jij nou alles georganiseerd voor
2: deze
1: 4
2: zeker
1: dagen?
2: Niet.
1: Nee, onmogelijk,
2: dat, denk ik. Nee, dat doen we echt als team. En we werken samen ook met onze culturele partners binnen Veenendaal. Denk dan, nou dan, ik heb even een lijstje dat ik niemand vergeet, maar de Muze, Bibliotheek Veenendaal, Stadsmuseum Veenendaal, Kunstplatform Veenendaal, Theater Lampengiet, Ontmoetingshuis Oost, Dit is Veenendaal en Maak Veenendaal.
1: Nou, die heb je mooi allemaal genoemd.
2: Ja, wij inderdaad.
1: Wij gaan niet nog de minuten die nog resten,
2: nee, precies,
1: alles noemen wat er in de Lampengietersdagen te zien is, want dat moet u vooral maar even op de website kijken. Maar ik wil toch even globaal een beetje per dag doorlopen, met, samen met jou, van, nou, misschien heb je zelfs nog tips. Dat kan natuurlijk ook nog.
2: Mm-hmm,
1: vrijdagavond, dan begint het volgens mij 11 september, hè, om 8 uur.
2: Ja, met de schemerlichtsessies.
1: Wat is dat?
2: Dat is dit jaar voor het eerst. En dan in de binnenstad en dan bij mooi weer. Hou vooral ook het weerbericht in de gaten. En dan dus de website als het regent.
1: We gaan duimen. We
2: inderdaad.
1: Gaan duimen.
2: Oh, ja, ik hoop het zo. Maar dan is het dus met lokaal talent. Uh-huh. En met Birdhouse. Die dan live muziek gaan verzorgen. Waar je gewoon op een hele sfeervolle manier muziek kunt komen luisteren.
1: Maar ook kleinkunst,
2: ja,
1: klassiek
2: onder andere,
1: en ballads.
2: Ja, de genres verschillen enorm.
1: Levenslied?
2: Ja. Gezellig pop, vrolijke popnummers.
1: Okay. Het gaat alle kanten
2: het kan,
1: op.
2: Gaat alle
1: dat is dus
2: op
1: een soort opening die vrijdagavond op,
2: ja,
1: dat Kees Tipplein in Veenendaal, waar,
2: ja,
1: dit allemaal gaat. Dan gaan we naar de zaterdag. Dan zijn er ook, is er ook Open Monumentendag.
2: Sowieso.
1: Dat is allemaal verweven met elkaar, zag ik in,
2: klopt,
1: het programma. Daar vindt dan ook weer een officiële opening plaats.
2: Ja, dat klopt.
1: Om 11:45?
2: Nee, de officiële opening van Open Monumentendag is om 10:00.
1: Okay.
2: En de officiële opening van de Lampengietersdagen is dus inderdaad om 11:45. Het is de zaterdag is een enorm vol programma. Daar kun, daar,
1: nou, welke,
2: daar kan
1: welke, twee
2: iedereen,
1: dingen, welke twee dingen wil jij eruit lichten?
2: De kleine kunstmarkt wordt echt heel erg leuk. Het is ook een nieuw initiatief dit jaar. Met lokale kunstenaars die hun werk presenteren. Waarbij ze dus ook erbij staan. Dat je ook echt de maker kan ontmoeten.
1: Oh ja,
2: dus
1: leuk,
2: dat wordt heel erg leuk. We hebben straattheater. We hebben workshops in de Muze. We hebben verschillende optredens van koren of van andere groepen.
1: Misschien dan nog leuk is om even de kinderactiviteiten te noemen.
2: Ja, we hebben, er is een theatervoorstelling in de Lampengiet voor kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Ik geloof dat wel dat je daarvoor even moet reserveren.
1: Ja,
2: het is gratis.
1: Dat wordt wel
2: maar
1: gevraagd.
2: Ja,
1: ja,
2: inderdaad.
1: Ja.
2: En we hebben bijvoorbeeld een, deze vind ik heel erg leuk om te noemen, een inclusieve voorleeservaring. En dat is dus niet alleen het lezen, maar dat je ook iets gaat ruiken en iets gaat voelen. En dat is dan echt voor kinderen.
1: Alles alle zintuigen worden geprikkeld.
2: Ja, inderdaad.
1: Zeg maar. En waar vindt dat plaats? In de bibliotheek of zo?
2: Die is ook op het Kees-Stipplein.
1: Ook op het Kees-Stipplein.
2: Gebeurt heel veel op het Kees-Stipplein. En dat is wel echt ook een soort centraal punt. Want de cultuurfabriek staat eraan. De muze staat eraan.
1: Nou, leuk,
2: je bent zo in het centrum.
1: En als je dan nog energie over hebt. Als je al deze dingen langs gelopen bent. Inclusief de open monumenten die er allemaal in Veenendaal zijn. Dan kun je s'avonds nog naar een drive-in bioscoop. En dan kan je in je auto zetten dingen uit Viva.
2: Klopt, gaan bekijken. Bij Ontmoetingshuis Oost is die inderdaad.
1: Dus dan is de avond compleet. Gaan we naar de zondag. Zondag 13 september. Dan begint is dit 's middags een programma, zag ik. Hè?
2: Klopt, en het is nu het tweede jaar dat we dit format nu hebben. Dat is Ontmoet de Wereld. En daar staat centraal dat wij verschillende cultuuruitingen, dans, muziek, theater, allemaal dat soort dingen waar we naar kunnen kijken. Vanuit verschillende culturen. Van heel de wereld laat zien.
1: Ja.
2: Veenendaal is heel cultureel divers.
1: Ja, dat was ik. 141 culturen of zo werden er genoemd. Dat wist ik niet.
2: Ja, het is echt heel cultureel divers. Dus we willen dat ook laten zien in onze programmering.
1: Ja, en dat gebeurt dan met name die zondagmiddag, begrijp ik.
2: Ja, zeker. We hebben een mariachi band uit Mexico.
1: Mm-hmm.
2: Nou, niet ze zijn in Nederland, maar de muziek uit Mexico. We hebben verschillende dansworkshops van verschillende culturen. Waarvan ik zelf ook heel enthousiast ben voor de workshop van Mayana. Dat is Polynesisch dansen, hula.
1: Oh, het is heel sierlijk, hè?
2: Ja, heel mooi denk ik dat wordt.
1: Ontmoet de wereld is dat thema waar jij het nu over hebt. Dan is er ook nog in Filmhuis Veenendaal de hele middag de korte filmen te bezoeken. Gratis zelf, zag
2: ja,
1: ik. Dus
2: inderdaad.
1: Kun je zo naar binnen lopen en ook weer naar buiten, zeg maar. Iets meepikken.
2: Ja.
1: Dat is leuk. En nou, dan heb je al 3 dagen hele leuke dingen gehad. En dan gaan we naar de maandag.
2: Laat me gieten.

0: Er is zelfs dit lied, we hebben het even ingekort, maar er is zelfs een heel lied beschikbaar wat op jullie website terug te vinden is. En waar heeft dat mee te maken?
1: Dat is voor de Lampengietersoptocht. De laatste avond is dan de traditionele optocht van Lampengiet. En we hebben meerdere optochten in Veenendaal. Dus wij zelf zijn betrokken bij de optocht in Centrum. Maar onze wijkcoach Arkia, die is ook aanspreekpunt voor al die andere optochten.
0: Zes wijken zag ik waar Lampengieters op.
1: Je hoeft dus niet per se naar het centrum
0: plaatsvinden.
1: Je kunt gewoon in je eigen wijk meedoen met een optocht.
0: Met de kinderen. Muziek is er ook op sommige plekken is muziek. Andere zijn weer andere activiteiten.
1: Achteraf traditioneel.
0: Lampion mee. Ja. En dan, dat wordt heel gezellig. Machteld, je hebt ons helemaal enthousiast gemaakt.
1: Ik hoop het.
0: Ik denk, zou iedereen zeggen, ga naar Veenendaal volgend weekend.
1: Zeker.
0: Wil je dingen teruglezen of kijken wanneer is nou wat? Kijk dan even gewoon op de internet. Zoek even Lampengietersdagen en dan vind je alles terug. Mag ik jou hartelijk danken, Machteld van der Eik van de Maakfabriek in Venen. Maak, Stichting Maak. Oké. Okay. En wij gaan verder met muziek. Everything Now.

0: De column van George Knopnerus.
1: George, heel erg fijn om jou weer hier terug te zien na deze vakantieperiode. Ben je een beetje opgeladen?
2: Ik ben inderdaad opgeladen door zomerse energie.
1: Ja.
2: Zon, misschien te veel.
1: Maar je bent niet verbrand, zo te zien.
2: Gelukkig, nee. Gelukkig. Ik ben ook blij hier weer te zijn. Ja. Bij jou, Henk en Pieter. Leuk om hier weer te zijn.
1: Ik vroeg me even af, hè. Net hoorde je dat nummer. Jij stond ook lekker mee te swingen. Ik kon ook niet stil blijven zitten hier. Everything Now, waar associeer jij dat mee als je dat hoort?
2: Everything Now, ja. Dat is de zomer, de vrolijkheid, de mode die ik zie draaien. En toch een beetje ook slagschaduw, de onrust in de grote wereld. Ja, je komt er niet helemaal
1: dat
2: aan.
1: Gaat
2: steeds als
1: door.
2: Die schaduw weer over me heen komt, denk ik daar ook een beetje aan.
1: Dat is
2: maar ik ben vooral zonnig gestemd.
1: Ja.
2: Everything now is sun.
1: Oké, nou fijn om te horen. Wij zijn ook heel zonnig gestemd en hebben er ontzettend veel zin in om weer mooie programma's te maken de komende zaterdagen. Je grijpt eigenlijk een beetje terug, hoorde ik van tevoren, want je wil weer terug naar de Heideweek optocht, of niet?
2: Ja, dat is alweer, wat is het, een week geleden? Time flies.
1: Ja, zoiets. Twee weken geleden.
2: Maar het is nog als de dag van gisteren. Ja, misschien komt dat omdat je ietsje ouder wordt. Ik ben niet meer zo piepjong. Dat je gauwer teruggrijpt naar het verleden. Omdat wat er in je hoofd zit opgeslagen
1: dat
2: is
1: heet
2: steeds meer verleden.
1: George. Levenservaring, toch?
2: Laten we het daarop houden.
1: Ja. Vertel, ik ben benieuwd.
2: De heideoptocht. Het was een mooie zomernamiddag. En de gele borden langs de route gaven het al aan. Omleiding. Die avond zou de optocht, zoals jaarlijks, gewoon eind augustus weer door onze straat rijden. Onze kleinzoon van 5 en wij sjouwden de tuinbank, tuinstoelen en een tuintafeltje naar de oprit. Ons huis ligt iets boven het maaiveld, zodat wij gezeten op een heuveltje een mooi overzicht hadden. De eerste toeschouwers bevolkten al de stoep voor ons huis. Een groepje van 4 hoogbejaarden informeerde voorzichtig of de plek voor onze oprit vrij was en of ze mochten gaan zitten op het muurtje van de buren. Natuurlijk, ga zitten waar u wilt, zeiden we. We reikten de oudste man een stoel aan en brachten ze kussens om op te zitten. Het minste wat je kunt doen. Ook onze kleinzoon had er zichtbaar plezier in en verheugde zich op de heideoptocht. Maar wat er ook gebeurde en kwam, geen heideoptocht. De eerste toeschouwers begonnen al ongeduldig op hun smartphone te kijken. Was er vertraging? Waarom duurde het zo lang? Diezelfde vraag stelde onze kleinzoon. We wisten het ook niet. Een ongeval? Pech bij een van de trekkers? Was de burgemeester nog niet terug van vakantie? Tijdens het wachten dacht ik terug aan vroeger. Pas bekeek ik nog de dia's als herinnering. Ik was 5 en ik stond met mijn ouders en broertjes langs de stoep te kijken naar een optocht. Suikerspin in de hand. Feestgedruis achter dichte rijen publiek. Maar ik kon er geen klap van zien, want de mensen voor mij waren veel te groot. Mama, ik zie niets. Mijn moeder tilde me op en ik zag alles. Wat mooi, wat een kleuren. Een hoempa-orkest, een stoet jongleurs, majorettes. Mijn moeder straalde omdat ik straalde. Ik zet je even neer, nu tel ik je broertje op. Ik keek naar mijn ouders op, mijn moeder nu met haar jongste op de arm, allebei stralend. Mijn vader met de 2 oudste op zijn arm, alle 3 stralend. Mag ik nu weer? Vroeg ik. Ik mocht weer. Waarom duurt het zo lang? Ik schrik op uit mijn overpeinzing door de vraag van kleinzoon. Loop naar de weg om een blik te werpen naar de bocht waar de optocht hoort aan te komen. In de verte zie ik tussen de rijen mensen spiedend de flikkerlichten van trekkers en auto's. Waarom staat de optocht eigenlijk stil? Dan, na weer een kwartier wachten, komen ze eindelijk. Het hoempa-orkest, de burgemeester, de heidehoogheden, de schapen, de jongleurs, de majorettes, het gaat maar door. We wuiven, lachen, genieten, vooral onze kleinzoon en wij daardoor ook dubbel. Een van de dames die me net een kussen leende, komt vriendelijk lachend aan met buttons en stickers. Ze heeft ze gekregen van de mensen van de optocht, geeft ze blij af aan onze kleinzoon. Daar gaat ze mee door, de hele optocht lang. Ik bedank haar en in haar ogen glanst even de blik van mijn moeder. Optochten en hoempa-muziek zijn voor kinderen, moeders en oma's een must. Vaders en opa's niet te vergeten.

0: Radio C, culturele berichten.
1: Ja, en ik wil me even richten op de Open Monumentendag die volgende week plaatsvindt in het weekend, zaterdag en zondag. Hangt een beetje van de gemeentes af. Het is onmogelijk om het allemaal te noemen. Ga vooral ook even op de website van Open Monumentendag kijken wat er allemaal te doen is. Maar een paar dingen wil ik er toch even uitlichten. Het thema van de Open Monumentendag is veerkrachtig erfgoed. En dat gebeurt dus in tijden van onzekerheid. Want het thema laat zien hoe monumenten, landschappen en tradities zich door de jaren heen hebben aangepast aan veranderende omstandigheden, maar tegelijkertijd hun historische waarde hebben behouden. Nou, als je dan naar Ede gaat, dan heb je veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. En daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de Keetmolen die ondanks alle tegenwind nog steeds draait. En ook het winkeltje van Lammert van de Bospoort, nog niet zo lang geleden vervallen, gerestaureerd en een goed voorbeeld in beide gevallen namens een groep actieve vrijwilligers. En naast de standaard opengestelde gebouwen kan dit jaar het Pomphuis aan de Klinkenbergenweg bekeken worden. En dan krijg je informatie over de historie van dit gebouw en van de watertoren. Maar ook de geschiedenis van de drinkwatervoorziening in vroeger tijden komt aan de orde. Je kunt gaan naar het opgeknapte theehuisje van Hoekelum. Maar je kunt ook bijvoorbeeld, als we even verder kijken in de gemeente, naar Bennekom gaan. En die staat in het thema van Beleef het Binnenveld. Op zaterdag 12 september dan staan ze dus in het teken van het Binnenveld. Door het opnieuw inrichten van de Binnenveldse hooilanden als natuurgebied komt de natuur van voor de ruilverkaveling van de jaren 40-50 langzaam terug. Er is een tentoonstelling van de historische vereniging Oud-Bennekom. Er zijn lezingen en u kunt met de natuurgids op pad. En het verzamelpunt is de timmerwerkplaats Achterzorg, boerderij Return aan de Dickenseweg in Bennekom. In Otterlo, nabij de schaapskooi, staat op 12 september van 10 tot 5 uur een informatiestand over boerderij Het Voorste Eng aan de Harskamperweg in Otterlo. En het Nederlandse Tegelmuseum is de hele dag gratis toegankelijk, dus mis dat niet. Daarmee zijn we aangekomen bij de laatste plaat van vandaag. We gaan er even swingend uit met Theresa Brewer met een plaat uit 2006. En we hopen dat u volgende week hier aanwezig bent bij Studio C. En dan is mijn collega Ruben Landman hier de presentator. En dan zijn er dus ook weer nieuwe gasten te beluisteren. Goed, ik wens u nog een heel fijn weekend. En ik moet nog even één ding noemen. Dat heb ik niet gedaan, zag ik net. Ik wilde Woudenberg nog even noemen in de Open Monumentendag. Ontdek het erfgoed van Woudenberg. Want op het gemeentehuis kunnen bezoekers zich laten rondleiden en kennismaken met oude ambachten, werktuigen en landbouwmachines. En op het Beaufortplein zijn demonstraties te zien van onder andere wol, spinnen en stro. En Woudenberg, als je zegt Woudenberg, moet ik ook altijd even denken aan de Grebbelinie. Daar is natuurlijk heel veel gebeurd, zit ook een hele historie achter. Want dat heeft allemaal met de Tweede Wereldoorlog te maken. Bezoekers kunnen het museum bezoeken, een interview bekijken over Olegs ervaringen in Woudenberg en deelnemen aan rondleidingen langs de loopgraaf en kazemat. Swingend gaan we eruit. Graag tot volgende week.

0: van 4 uur.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag, fijn dat u luistert naar het programma Middagzon. Ook de luisteraars van Eenvallei, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Ede en Veenendaal, van harte welkom. Tot 7 uur zijn we bij u met om 5 uur een dienst uit de hervormde gemeente de Oosterpoort in Veenendaal. Voorganger dominee A.D.J. Wessels in de dienst en de dienst is van vanmorgen. Maar we beginnen met muziek. Wandel in het licht met Jezus en uw Heer wil ik volgen.

Ons kruis dragen en Jezus volgen. Wat moet ik doen? Die vraag wordt vaak gehoord. Ze wordt gesteld door velen in Gods woord. Maar als die vraag uit diepe nood geboren, of doet het dwaze hart zich daarin horen? Dan denk ik aan de rijke jongeling die eenmaal met die vraag tot Jezus ging. Maar even later liet hij duidelijk merken dat hij zeer hoog stond met zijn eigen werken. In woord en wandel was hij nauwgezet. Hij onderhield uitwendig zeer een wet. Maar in zijn hart werd er geen plaats gevonden voor Jezus tot verzoening van zijn zonden. Toen Jezus tot hem sprak: verkoopt uw goed, geef aan de armen al uw overvloed. Toen had de heiland voor hem minder waarde dan hij vergankelijk goed van deze aarde. Hij werd bedroefd en is toen heen gegaan. Het was hem te zwaar om alles af te staan. Nee, Christus volgen en een kruis te dragen, dat kan de jongeman toch niet behagen. Wat moet ik doen? Het is ook vaak mijn vraag. Wat is mijn levensdoel waar ik naar jaag? Is Jezus volgen echt mijn diepste begeren? Of Heere Jezus, wil het mij toch leren? Grijp mij om, Heere, zeg zelf bij haar hart en hand. Sla om mijn lenden maar een nauwe band. Mijn eigen ik is altijd weer genegen tot wandelen of zelf gekozen wegen. Leer mij te sterven aan mijn boos bestaan en grijpt soms angst en bange vrees mij aan. Sterk door uw geest mijn wankelende schreden op het pad van uw geboden te betreden. Geef dat ik door het geloof u volgen mag, mijn kruis gewillig dragen elke dag. En leidt u mij door onbebaande streken, leer mij dan volgen zonder tegenspreken.

Zo dadelijk schakelen we over naar de hervormde gemeente De Oosterpoort in Woudenberg. Voorganger is dominee A.D.J. Wessels. Het is een dienst van vanmorgen. Wij wensen u een gezegende dienst.

Goedemorgen gemeente. We heten jullie hier aanwezig of thuis met ons verbonden een rijk gezegende dienst. Van harte welkom in deze dienst waarin dominee Wessels voorgaat. In deze dienst bereiden we ons voor op het heilige avondmaal voor komende week zondag. En sluiten we het jeugdkamp af. Het is heel fijn om zoveel jongeren hier te zien. We hebben voor u de volgende afkondigingen. In verband met de viering van het heilige avondmaal volgende week, zondag, kunnen zaken voor Censura Morum telefonisch gemeld worden aan onze wijkpredikant morgen 7 september tussen 7 uur 's avonds en 7:30. De catechisaties gaan weer beginnen. Alle jongeren worden van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden. Voor meer informatie zie de kerk-app. Vanaf vandaag zal de groep 1-2 Bijbeluur houden in basisschool de Wartburg. Als de dominee aangeeft dat de kinderen naar Bijbeluur gaan, verzamelt de leiding de kinderen in de hal en met behulp van evacuatiekoorden zullen zij veilig naar de school hierachter lopen en tijdens de collecte weer terugkeren. Op de kerk-app vindt u ook weer een uitgebreide uitleg. Op 31 augustus ontvingen Matthijs en Corianne Zeil, Laan door Hoevelaar 34, uit Gods hand een zoon. Jafet Jonathan Aaron. Zijn roepnaam is Jafet. En hij is het broertje van Juda, Boas en Sifra. Op zaterdag 12 september hopen Henk Jan en Petra van den Bergen, Prins Amalia Laan 31, 25 jaar getrouwd te zijn. Naast een mooie dag wensen we hen Gods zegen toe. We zagen zojuist op de beamer dat er een foutje was geslopen in de dienst van vanavond. Daar stond in dat hij hier in de Oosterpoort zou zijn. Dat is niet juist. Dat moet de dorpskerk zijn. Het was in de app niet meer aan te passen. De collecten voor vandaag zijn bestemd voor diaconie, de tweede voor kerk, derde erediensten pastoraat. Alle collecten van harte aanbevolen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een rijk gezegende dienst, die we nu willen beginnen met het zingen van Weerklank, Psalm 135, vers 9 en 10.

Onze hulp en verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die in eeuwigheid trouw blijft en het werk van zijn handen niet loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Over afgodsbeelden zongen we: goden van goud die een mens niet kunnen behouden, maar waar je wel zomaar achteraan kunt lopen. Daar gaan we over horen vanmorgen. En dat sluit ook heel mooi aan bij het thema van het jeugdkamp: nep of echt. Ja, daar hebben jullie over nagedacht, ook met de Bijbelstudie. Wie ben je zelf? Nep of echt? Vandaag gaat het ook over wie is nou de echte God en waar ga je in je leven achteraan. Jullie hebben een tekst geleerd. Uit je hoofd. Dus de tekst verschijnt wel op het scherm, maar jullie kunnen natuurlijk zonder op het scherm te kijken dat die tekst opzeggen. Het leek me mooi om dat met elkaar als hele gemeente te doen. 1 Samuel 16, vers 7b. Heel bekend. Een tekst die God zegt en die wij ook diep in ons hart mogen opbergen. Zullen we hem samen opzeggen? De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Nou, als het over nep en echt gaat, dan ziet God dus hoe wij zelf ook in elkaar zitten. Naast een tekst hebben jullie ook een lied geleerd. Was er een themalied, ook vrij bekend. God kent jou vanaf het begin. En het is mooi om dat lied met elkaar te gaan zingen. Jullie hebben er ook gebaren bij geleerd. Nou ja, eerst was het idee, de kinderen op het podium. Daar zijn we een beetje te vol voor vanmorgen. Maar als je die gebaren wilt maken, dan mag dat natuurlijk wel. We zingen twee keer het refrein, dan het couplet en dan nog een keer het refrein. Op toonhoogte 497, God kent jou.

Naast dat we in deze dienst het jeugdkamp afsluiten, dat is er straks ook al gezegd, bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilige Avondmaal volgende week. In de verkondiging straks probeer ik die lijnen ook allemaal een beetje bij elkaar te brengen. En in verband met die viering lezen we vanmorgen ook het eerste deel van het avondmaalformulier. Woorden die net als de wet, de 10 geboden, ons ook naar onszelf willen laten kijken. Wie ben ik nou eigenlijk? Hoe leef ik? Hoe leef ik met God? En hoe bereid ik mij op het avondmaal voor? We lezen de woorden van het formulier en daarna zingen we Psalm 79 uit de oude berijming. Het vierde couplet, dat is een lied van verootmoediging. En ook het zevende, Psalm 79 vers 4 en 7, na de woorden van het formulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder, dat wij het houden, dat wij het vieren met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft kon laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken. Of hij ook gezind is om voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen en ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en volwaardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. Wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren en misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, allen die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen,
Allen die stelen, die in de band zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang ze aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft. Opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te laten zien dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij nog midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen om tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil is overgebleven ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover.

Ons klein getal. Nou ja, zo zie je maar weer, alles is relatief. Wij gaan met elkaar een zegen vragen over deze dienst, het vervolg van deze dienst. En bidden of God ons met zijn geest ook nabij wil zijn. Laten wij samen bidden. Heer onze God, eeuwige en barmhartige Vader in de hemel, u bent de enige God, schepper van hemel en aarde en redder van ons leven. En voor u willen wij buigen. En in uw naam zijn we ook bij elkaar gekomen. Om het opnieuw met woorden en met daden te belijden. U bent God en niemand anders. De enige echte. Wij prijzen uw naam. Dat u ons deze nieuwe dag hebt gegeven. Het licht van de zon in onze ogen. We danken u dat we konden opstaan in gezondheid of betrekkelijk goede gezondheid. En dat we hier naartoe mochten komen. Om u te eren. Om uw woorden voor ons leven te horen. U bent goed en u zegent ons. We danken u vanmorgen in het bijzonder ook voor het jeugdkamp. Dat opnieuw, al voor de vierde keer, gehouden mocht worden en opnieuw zo bijzonder was.

ook. Want al weten we het wel dat er veel nepdingen in deze wereld zijn, toch gaan we er vaak wel achteraan. Stoppen we onze tijd en onze energie erin. Kijken we ernaar, vergapen we ons eraan. Maar het brengt ons helemaal geen geluk. Daar komen we later soms weer achter. Vergeef ons, Heere God, dat we daarmee ook u tekort doen. Niet alleen onszelf, ook u. Uw eer, uw roem. En help ons. En verander ons hart. Zodat het steeds meer met u en met de echte dingen bezig gaat zijn. Open onze ogen daarvoor en gebruik deze dienst. Als we spreken, als we luisteren, geef ons een goed uur met elkaar. We bidden om uw zegen voor alle kerken in ons dorp. En verder buiten. En dan denk ik weer bijzonder ook aan die gemeente voor wie hun voortbestaan misschien wel bedreigd wordt. Omdat ze inderdaad wel met een heel klein getal zijn. En dat de vraag is hoe ze het licht van het evangelie ook nog kunnen doorgeven als kerk. Kunnen we dat nog wel blijven doen? We bidden dat uw geest ook daar met kracht zal werken. En weer een nieuwe weg zal wijzen en mensen erbij zal brengen. En dat bidden we ook voor ons. Want dan is ons gebouw misschien wel haast te klein. Er zijn nog steeds, ook in Woudenberg, veel mensen die van u niet weten of van u niet willen weten. Maak ons een licht, maak ons een zout. En gebruik deze dienst. Zegen ons met elkaar. Kom onder dit dak en kom in ons hart. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. De kinderen van groep 1 en 2, die mogen dus nu naar het Bijbeluur gaan. En jullie gaan voor het eerst naar de Wartburg. Ik hoop dat je het daar heel goed hebt. En straks zien we jullie graag weer terug.

En terwijl de allerkleinste kinderen naar de Wartburg gaan, kom ik even iets dichter bij jullie. Om nog steeds op de preekstoel te blijven, dat blijft ook zo afstandelijk, hè? Het gaat vandaag over echt en nep. En hebben jullie op het jeugdkamp ook over nagedacht. Wie van jullie lust de pindakaas? Ja, niet iedereen lust pindakaas, maar een heel aantal wel. Wil je de echte pindakaas of kan het ook een ander merk zijn? De echte, hè? Ja, ja. Er zijn mensen die zijn gek op pindakaas, maar alleen de enige echte. Want de andere, dat is nep. Wie van jullie houdt er van voetbal? Ja, heb je ook een echt voetbalpakje van een merk? Ja? Want een nepper, dat doen we niet aan, hè? Nee, je hebt natuurlijk ook van die echte pakken en daar wordt heel veel geld voor betaald, maar dat hebben mensen ervoor over. En stel je voor dat je nou zo'n voetbalpakje bestelt en dan komt in huis en het is een nepper. Wat doe je dan? Ja, natuurlijk. Terugsturen. Want als je voor echt bent gegaan en je krijgt iets nep, dat moet natuurlijk niet, hè? En soms zie je ook wel eens op televisie, dan is er een schilderij. En als er dan een bepaalde handtekening onder staat, dan is die echt. Dan wordt er heel veel geld voor betaald. Maar soms blijkt die achteraf ook nep. Ja, dan voel je je wel een beetje bekocht, hè? Dus als je voor iets echts wilt gaan, dan wil je niet voor iets nep. Soms zitten wij mensen heel raar in elkaar, hè? Dan gaan we toch wel voor iets wat nep is. Dan gaan we toch achter iets aan waarvan we weten, ja, maar eigenlijk gaat het me niet echt gelukkig maken. Nou, daar gaat de preek van morgen ook over. Kennen jullie het verhaal van het gouden kalf uit de Bijbel?

Nou, dat is misschien wel een beetje moeilijk. Misschien ken je het ook al wel een klein beetje. We gaan het zo meteen lezen. Het volk Israël maakte in ieder geval een god, een beeld. En dat noemden ze god, maar dat was het natuurlijk helemaal niet, hè? Dus ze gingen achter een nep god aan en de echte god die schoven ze aan de kant. Nou, dat kan niet goed gaan. We gaan erover lezen in Exodus 32. En omdat het best wel een beetje een lang verhaal is, heb ik er ook even een beetje een knip in gezet. We lezen uit Exodus 32, 1 tot en met 14 en 19 tot en met 24. Het volk Israël is al lange tijd op weg onder leiding van Mozes de woestijn in. Maar op een dag vertrekt Mozes de berg op. En dan is hij er na heel veel dagen nog steeds niet weer van afgekomen. En dan gebeurt het volgende, Exodus 32. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen bij Aaron. En zij zeiden tegen hem, sta op, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en zij brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Zij stonden de volgende morgen vroeg op, brachten brandoffers en brachten ook dankoffers. Het volk ging daarna zitten om te eten en te drinken. Vervolgens stonden zij op om uitbundig feest te vieren. Toen sprak de Heere tot Mozes. Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Ze zijn al snel afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt. Zij buigen zich ervoor neer, offeren eraan en zeggen, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Ook zei de Heere tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halsstarrig volk. Nu dan laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig, dan zal ik u tot een groot volk maken. Maar Mozes trachtte het aangezicht van de Heere zijn God gunstig te stemmen en zei, Heere, waarom zou u in toorn ontbranden tegen uw volk dat u met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, met kwade bedoelingen heeft hij hen uitgeleid om hen in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, aan Isaac en Israël, uw dienaren, aan wie u bij uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt. Ik zal uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel. En dit hele land waarover ik gesproken heb, zal ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in bezit, erfbezit nemen. Toen kreeg de Heere berouw over het kwaad dat hij gesproken had zijn volk te zullen aandoen. Vers 19. En het gebeurde toen hij, Mozes, in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de rijdansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafels uit zijn hand en sloeg ze onderaan de berg in stukken. En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in het vuur, vermaalde het tot stof, tot het tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak en liet het de Israëlieten drinken. En Mozes zei tegen Aaron, wat heeft dit volk met je gedaan, dat je zo'n grote zonde over hen gebracht hebt? Toen zei Aaron, laat men hier niet in woede ontsteken. U kent dit volk, dat het in kwaad verstrikt zit. Zij zeiden namelijk tegen mij, maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is.
Toen zei ik tegen hen, wie goud heeft moet dat afrukken en aan mij geven. En ik gooide het in het vuur en dit kalf kwam eruit tevoorschijn. Tot zover lezen wij vanmorgen uit de Bijbel. Jezus zegt, zalig, echt gelukkig ben je als je het woord van God hoort en dat ook bewaart. Halleluja. Nep of echt God of het gouden kalf? Daar gaan we over nadenken vanmorgen. Eerst zingen we uit een van de psalmen waarin Exodus 32 wordt aangehaald. Een van de historische psalmen, psalm 106 uit Weerklank, de versen 8 en 9. Ze hebben niet op God vertrouwd, zij maakten zich een kalf van goud. Het achtste en het negende vers uit Weerklank, psalm 106.

als antwoord op de verkondiging zingen wij een lied van verootmoediging, een gebed. Weerklank 497. Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor u heel uw werk door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan. Bij u een gebed ook, Heer, ontferm u over ons. Weerklank 497 als antwoord op de verkondiging.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is misschien wel het meest dramatische verhaal uit heel de Bijbel. Exodus 32. De geschiedenis over het gouden kalf. En wat het zo dramatisch maakt, dat is die enorme tegenstelling. We lazen het. Mozes boven op de berg. Helemaal in de wolken, zou je kunnen zeggen. Want hij is bij God. Die hem 10 woorden meegeeft en de 10 geboden. Doe dit niet en doe dat wel. En als je zo leeft, dan gaat het je goed. God heeft het goed met Israël en met ons mensen voor. Tegenover het volk dat onderaan diezelfde berg in no time de levende God inruilt voor een zelfgemaakt beeld. Een groter contrast is bijna niet denkbaar. Letterlijk een wereld van verschil. En een mes in de rug van God. Zij hebben hem verraden, zegt Psalm 106 die we net zongen. Ze hebben God verraden. En dat vond ik wel een heel rake typering, want zo voelt het toch. Als je met iemand bevriend bent, maar 2 tellen later zegt hij iets heel akeligs over je. Laat hij je vallen als een baksteen. Doet hij alsof je niet bestaat. Je voelt je verraden. En je vraagt je af, in zo'n situatie, maar zeker ook bij Exodus 32. Je vraagt je af hoe het nou toch ooit zo ver heeft kunnen komen. Na alles wat het volk met God had meegemaakt. Hè, en dat was nogal wat. Die 10 plagen in Egypte. Die wonderlijke bevrijding. De farao met heel zijn leger verdronken in de Rode Zee. En daarna in de woestijn. Manna uit de hemel. Water uit de rots. Elke dag zorgde God zo goed voor hen. En nu dit. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? En het antwoord op die vraag heeft alles met diezelfde tekenen, die wonderen van God te maken. Of beter gezegd, met het uitblijven daarvan. Want al 40 dagen heeft het volk niets van God gezien of gehoord. Taal nog teken. Meer dan een maand, hè, is Mozes al weg. Die berg op. En meer dan een maand geen spoor van hem. Niet even een appje van het duurt nog 5 dagen of zo. Nee, niks. Misschien was hij wel stiekem vandoor gegaan. Wie zal dat zeggen? Misschien was hij het wel zat. Ook wel zo eigenwijs. Of misschien was hij wel dood. Gestruikeld. Van een helling naar beneden gerold. Niemand die hem vindt. Wie zal dat zeggen? Mozes was ook maar een mens. Wat zal er toch met hem gebeurd zijn? Het volk zegt het. Die Mozes. Die kerel die ons uit Egypte bevrijd heeft. We weten niet wat er met hem gebeurd is. Maar hij was wel de linking pin met de hemel. Via Mozes sprak God tot het volk. Via Mozes kregen ze te weten dat hij er was. Maar nu Mozes er niet meer is, werd het volk het gevoel dat God er ook niet meer is. En wat doe je als je je alleen gelaten voelt en in de steek? Ja, dan word je onzeker. Dan word je angstig. Dan word je misschien wel paniekerig. En dan ga je zomaar gekke dingen doen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.
In pure wanhoop klampt het volk zich aan Aaron vast. En commanderen ze hem. Sta op en maak voor ons goden die voor ons uitgaan. En je proeft de stress in hun woorden. Aaron, wij moeten weer zekerheid. We moeten weer houvast. En jij moet het ons geven. Perspectief. Iets dat ons hoop geeft. Al is het valse hoop. Maakt niet uit. Beter iets dan niets. Is dat herkenbaar? Als je het gevoel hebt dat je lange tijd niets van God hebt vernomen. Als hij zich voor jouw idee verstopt heeft. Je bidt wel, maar je krijgt geen antwoord. De hemel zit potdicht, dat soort ervaringen. Als het tegen zit in je leven en God laat op zich wachten. Meer dan 40 dagen misschien al wel. Als je meer vragen dan antwoorden hebt. Als het stil is vanuit de hemel en je weet eigenlijk niet welke kant je op moet met je leven. Kun je dat tegen? Hou je dat vol? Of slaat dan ook bij ons de paniek toe en ga je op zoek naar iets? Maakt eigenlijk niet zo gek veel uit wat. Iets dat de leegte opvult. Iets dat je weer perspectief geeft. Zodat je niet gillend gek wordt. Je stort je op je werk en je carrière. Of het interieur van je huis wordt opeens je project. Of je lijf. 3 keer, 4 keer naar de sportschool in de week. Of je gaat nog een keer op vakantie. Letterlijk een uitvlucht. Afgoden zijn ook vaak afleidingsgoden. Ik weet niet of je meeschrijft, ik weet natuurlijk ook niet wat je dan meeschrijft van de preek, maar dit is misschien wel één om te onthouden. Afgoden zijn afleidingsgoden. Ze leiden je af als je in de klas zit op te letten, want de meester of de juf legt iets uit, maar er gebeurt buiten iets. En je kijkt ernaar en je bent zomaar even 2 minuten niet bij de les. Ik was afgeleid. En nou weet ik niet waar het over gaat. Afgoden leiden je af van de echte God. Maar ze geven ook afleiding. Zodat je niet gek wordt van angst, van leegte, van de vragen en van de pijn in je leven. Alleen, het probleem met afgoden is dat ze ons nooit echt gelukkig maken. Echte rust hebben ze niet in de aanbieding. Echte antwoorden ga je niet bij ze vinden. En bij dat gouden kalf snappen we dat natuurlijk meteen. En dan lachen wij een beetje om. Dan zeggen we, wat een primitief, wat een naïef volk. Hoe kan nou iets wat je zelf gefabriceerd hebt, je God zijn en je gelukkig maken en je bevrijden uit je angst en je de weg wijzen in het leven? Wat een achterlijk volkje ook dat ze dit doen. Gelukkig zijn wij heel wat moderner geworden. Maar het is maar de vraag, gemeente, of dat nou zoveel verschil maakt. Hoe makkelijk trap je niet in diezelfde valkuil? Want niet voor niets was het een kalf. Een stierkalf waarschijnlijk. En een stier is stoer en sterk, hè? Die straalt power uit. Die imponeert. Als je een plaatje van een stier ziet, dan denk je meteen aan iets stoer en sterk. Dan denk je niet aan lief en aaibaar. En een kalf, dat is bovendien nog jong, dat kan nog uitgroeien tot iets groots. Dat heeft nog de potentie om wat te worden. Dat belooft wat, een kalf. Maar dat zijn in onze tijd belangrijke idealen. Wij willen jong blijven. En sterke leiders die spreken ons aan. En ze geven je het gevoel dat het wel goed komt.
En grote stoere dingen en stoere mensen, die spreken tot de verbeelding en die hebben een enorme aantrekkingskracht. En je rent er zomaar achteraan. Die stoere jongen in je klas, die heeft veel vrienden. En wie in de politiek jong en fanatiek is, vandaag de dag, maar die krijgt al gauw veel stemmen. Maar brengen ze nou echt wat je ervan verwacht had? Heb je er aan het einde van de dag iets aan? Of was het tijdelijk geluk? En blijf je berooid achter? Want het kalf kost het volk letterlijk hun goud. En afgoden, ze vragen altijd meer dan dat ze je geven. Tijd, geld, energie. Waar houden wij onszelf voor de gek? Ja, die vraag die borrelt natuurlijk omhoog vanuit dit gedeelte. Waar staren wij ons op blind? Waar klampen wij ons aan vast? Waar geven wij ons goud en ons geld en ons hart aan in de hoop er rust en vrede voor terug te krijgen? Ik vind dat wel heel spannende vragen, hoor. Als je die een beetje toelaat, want dat komt wel heel dichtbij. Tijdens het jeugdkamp ging het over nep en echt. En dat is eigenlijk wel een hele goede vraag ook om, als je nog maar jong bent, eens een keer goed over na te denken. In deze wereld ook, waarin zoveel nep en echt door elkaar loopt, je weet lang niet meer altijd hoe je het hebt. Soms lijkt iets echt, een foto, een bericht, een aanbieding op internet, maar het blijkt nep en het komt in huis en je komt bedrogen uit. Je stuurt het terug, ja natuurlijk. Ik ga niet voor nep. Nee, maar soms ben je ook wel zelf nep, hè? Die fariseer en de tollenaar, hebben jullie over nagedacht? Wat was die fariseer een neppert? Hij deed alsof hij keurig was, maar ondertussen. Ondertussen. Zo doen we dat zelf soms ook. Soms haal je nep en echt ook door elkaar. Maar één ding is zeker. Nee, doelbewust voor nep gaan, dat doe je niet. Je zal wel gek zijn. Maar de Bijbel zegt, pas op. Kijk naar het volk Israël. Zij klutsen nep en echt zomaar door elkaar. En dat kan bij ons ook gebeuren. Dat je in je leven toch achter de verkeerde dingen aangaat. Het volk Israël denkt dat God nep is. Mozes heeft dat allemaal uit zijn dikke duim gezogen. En nou is die foetsie. En van iets neps proberen ze iets echts te maken. Goud, dat een half uur hiervoor nog in hun oren zat, dat is opeens hun God geworden. Soms ga je achter dingen aan terwijl je weet dat het nep is. Het is een uitvlucht. En het brengt je niet waar je op gehoopt had. Het gouden kalf staat daar symbool voor. Voor de leegheid. Voor het najagen van materiële dingen. En dat is ook de gedachte achter de belangrijkste Nederlandse filmprijs, die sinds 1981 jaarlijks wordt uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival. Het Gouden Kalf. Daar is die. Een bronzen beeldje van 33 centimeter hoog. Dat dient als equivalent van de Amerikaanse Oscar. Maar het ding is zelf dus al nep. Want het is van brons en niet van goud. In 1980 ontworpen door kunstenaar Theo Makai, filmmaker Wim Verstappen bedacht de naam als tegenhanger van de Gouden Leeuw in Venetië en de Gouden Beer in Berlijn, zo las ik op internet. En al ontkent de maker de link met het verhaal van Exodus, wat mij betreft is die link er wel degelijk. Waarom zou je anders zo'n gouden kalf maken? Het symboliseert prestatie en grootheid en het najagen van rijkdom. Wat heb jij een geweldige film gemaakt?
Wat ben jij goed bezig? En we maken er een afgod van. Dank je, Pieter. Wij krijgen geen gouden kalf, tenminste. Ik vermoed niet dat iemand zo één in huis heeft. Niemand van ons zal ook zeggen dat hij bewust afgoden achterna loopt. Maar Exodus 32, dat verhaal zet je wel aan het denken. Over echt en nep en over waar je in je leven voor gaat. En dat zet je dus ook aan het denken over de vraag hoe echt jezelf bent. Want vaak zijn we ook zo'n dubbelmens, hè? Aan de ene kant God, aan de andere kant goud. Die houding van Aaron, die is ons niet vreemd. Heel bewust hebben we met elkaar nog even doorgelezen. Als Mozes hem ter verantwoording roept. Wat is er nou toch met je gebeurd, Aaron, broer van me? Wat heeft dat volk nou toch met je gedaan dat je hen op deze weg bent voorgegaan? Dat je hen in zo'n grote zonde hebt laten lopen? Wat heeft jou bezield? Aaron schuift de schuld behendig van zich af. Zij vroegen het. Zij wilden het. En Mozes, je kent ze toch? Dit volk. Je weet toch hoe ze helemaal verstrikt zijn in het kwaad? Jij weet dat toch wel? Dat ik er ook niks aan kon doen. Ja, sinds Adam zijn het altijd anderen die het gedaan hebben, hè? Daar zijn we zo goed in. Of de omstandigheden. Hoorde je wat Aaron zei? Ik gooide het goud in het vuur, vers 24. En toen kwam dit beeld eruit tevoorschijn. Ik kon er echt niks aan doen, Mozes. Aaron verstopt zich. Hij is niet echt. Misschien herken je daar iets van. Iemand die zich er zeker in herkend zal hebben even later, is de apostel Paulus. Hij beklaagt zich in Romeinen 7 over zichzelf. Hij zegt, wat ben ik toch een ellendig mens. Want het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil doen, dat doe ik. Wat ben ik toch een dubbel mens. Wat verstop ik mij toch vaak. Wie herkent zichzelf er niet in? Dubbel mens als we vaak zijn. Geloven, dat is ook niet eenvoudig. Misschien zijn er mensen, jongelui, die je dat gevoel of dat idee wel geven. Ik weet niet waar je komt, welke mensen je soms spreekt of op YouTube filmpjes ziet of zo, maar soms zijn er mensen die het gevoel geven, geloven is makkelijk en is prima en is mooi en allemaal fantastisch. Maar geloven is niet makkelijk. Want echt met God leven, dat vinden wij maar bijster ingewikkeld. Laten we eerlijk zijn. Het is soms maar een heel dun lijntje, toch? Het is soms maar een heel dun lijntje. De Bijbel is er in elk geval eerlijk over en vertelt ons ook dit verhaal. Misschien wel om ons eerlijk te maken. En om ons uit te laten komen bij God. Ja, dat natuurlijk. Zeker. Bij wie anders? Volgende week vieren wij het Heilig Avondmaal. En dat is een goed moment om weer eens even kritisch naar jezelf te kijken. Hoe zit het in mijn leven met nep en echt? Waar ga ik voor? En wat zijn mijn afgoden? Waar moet ik het misschien wel anders doen in mijn leven? Waar moet ik mij bekeren? Omkeren? En hoe echt ben ik zelf tegenover God, tegenover mijn naaste?
Me dunkt, dat zijn zinvolle vragen. Niet om daarmee vast te lopen, kan zomaar gebeuren, hè? Maar om ermee bij God en bij Jezus uit te komen. De viering van het avondmaal is ook altijd weer een moment om bij Hem uit te komen en je verdeelde hart door God en door Jezus te laten genezen. Je zegt, hier ben ik, God. En u weet het, dat ik zo vaak voor nep ga. En ik voel mij er ook zo vaak door bekocht. En ik schuif u zo vaak aan de kant. En ik schuif mijn verantwoordelijkheid zo vaak aan de kant. En ik verstop mij zo vaak als Aaron. Maar toch kom ik ermee bij u. Met heel mijn leven, met alles. En ik vraag u, vergeef mij. Wees mij genadig. En genees mijn verdeelde hart. En maak het één. Maak het echt. Om u te dienen. Om niet achter het goud van deze wereld aan te lopen. Betoverd en verblind. Door wat allemaal macht uitstraalt. En eer. En wat allemaal groot is. Maar om het bij u te zoeken. Mijn vrede. En mijn rust. En vergeving van mijn schuld. En genezing van mijn verdeelde hart bij u alleen. Kom naar mij toe, zegt Jezus. U allen die vermoeid en belast bent. Herken je dat? En ik zal u rust geven. Dat je uitkomt bij God en bij zijn zoon Jezus, die zo nederig was. Dat hij de minste wilde zijn. Geen stier. Maar een lam. Dat zichzelf gaf. Voor ons. Als de minste van allen. Zijn bloed vloeit. Ook volgende week. Tot genezing van je verdeelde hart. Hem gedenken we. Jezus, het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Bij Hem zoeken we ons heil, letterlijk. Want Hij, Jezus, is de enige echte. De weg, de waarheid en het leven. Tot in eeuwigheid. Lof zij u, Christus. Amen.

We gaan met elkaar danken, we gaan ook voor elkaar bidden. En in bijzonder voor de volgende gemeenteleden bij Bianca Luremans. Want Rubenslaan 24 zijn dinsdag jongste leden. En niet één, maar uiteindelijk drie kleine tumoren uit de blaas verwijderd. We zijn dankbaar dat de ingreep goed is gegaan. En Bianca dankt ook iedereen voor het meeleven en voor de gebeden voor haar. We bidden ook voor Tanja Grotenhaar, Boerenland 30. Zij is sinds deze zomer lid van onze gemeente. Zij heeft een hartstilstand gehad vanwege een longembolie en ze verblijft in het UMC in Groningen. En ook krijgt ze daar een nieuwe prothese in verband met infecties aan haar stomp. We bidden voor haar om herstel, om Gods kracht en nabijheid ook in deze behoorlijk heftige periode. Mevrouw Corrie Marchal, Kersentuin 40, onderging donderdag een geslaagde operatie in het UMC Utrecht, waarbij haar baarmoeder is verwijderd in verband met een geconstateerde baarmoederkanker. Gelukkig is er geen sprake van uitzaaiingen. Ze verblijft nog in het ziekenhuis. En mevrouw Corrie Verhoef, Koningin Emmastraat 18, onderging dinsdag een operatie in verband met de bij haar geconstateerde borstkanker. Komende week worden uitslagen van verder onderzoek verwacht en zal een behandelplan worden opgesteld. Er zullen in ieder geval enkele bestralingen volgen. We bidden en danken met Petra en Henk-Jan van den Bergen in verband met hun aanstaande 25-jarig huwelijksjubileum zaterdag aanstaande. We danken met de geboorte van Javet bij familie Zijl. We bidden ook voor Dorcas in Woudenberg en internationaal en voor de vervolgde christenen wereldwijd. Laten we samen danken en bidden. Heer God, wij buigen ons hoofd voor u, vol van vrees en schaamte. Want wij zijn geen haar beter dan uw volk Israël. De afgoden hebben op ons ook zo'n enorme aantrekkingskracht. En er is vaak niet eens zo gek veel voor nodig in ons leven. Om u de rug toe te keren. Om in paniek iets anders aan te grijpen dan uzelf. Als we een poosje niets van u horen, als het tegen zit, lopen we zomaar bij u vandaan. Vergeef ons, Heer. Herstel ons. Maak ons hart en leven nieuw. Zodat we het ook in droge periodes, ook in moeilijke tijden, volhouden om met u alleen te leven en het van u te verwachten. En niet van iets anders. We bidden u ook voor de tijd waarin we leven. Waarin dat grootse en dat jonge en dat stoere en dat sterke zoveel aantrekkingskracht op ons heeft. Maar we vergapen ons eraan, want het zijn vaak afgoden die ons zoveel kosten, maar zo weinig opleveren. We komen daarmee op de koffie, ook in de politiek. Daarom bidden we om genezing van ons land en van onze tijd. Geef ons uw geest. Richt ons op u, die de minste wilde zijn als een lam. Was u, Heer Jezus. Als wij u volgende week gedenken bij brood en wijn, dan bidden we dat het ons tot zegen zal zijn, dat u ons verdeelde hart wilt genezen, één wilt maken. En alle afgoden uit ons leven zult verdrijven. We danken u dat we erover mochten horen, ook al is dat woord best stevig. U hebt er iets goeds mee voor. We bidden dat dat in ons leven, of we jong zijn of oud zijn, toch iets mag uitwerken. We danken u nog een keer voor het jeugdkamp. Voor het vele mooie en goede dat er met elkaar gedeeld mocht worden. Geef dat niet alleen mooie herinneringen overblijven, maar ook dat uw geest daardoorheen in de levens van onze jongeren zullen werken. We bidden met en voor elkaar. Dank u dat bij Bianca de operatie goed is gegaan, al was het wat werd aangetroffen toch ook nog weer meer dan gedacht. Dat geeft te denken, dat maakt bezorgd. We bidden dat u uw handen om haar heen houdt, herstel geeft. We danken u ook voor het meeleven dat haar zo goed doet.
We bidden voor Tanja Grotenhaar, als zij, naar wat ze in haar leven al heeft moeten meemaken allemaal, nu opnieuw in het ziekenhuis terecht is gekomen, een hartstilstand, een longembolie, een infectie. Wat kan een mens niet allemaal moeten dragen? Draagt u haar, zegen haar, geef haar herstel en laat haar mogen merken dat u haar ziet vanuit uw hoge hemel dicht bij haar bent. Denk aan mevrouw Martial, zij nog in het ziekenhuis verblijft naar de baarmoederoperatie. Wees haar, haar man, haar geliefden goed en nabij, geef verder herstel. We bidden voor Corrie Verhoef, als er een best ingrijpend bericht voor haar kwam, een ingreep is gevolgd en ook nog een traject zal volgen. Houdt u uw handen om haar, om haar man, om allen die met haar meeleven. Zegen en sterk haar. We danken u ook, Heere God, met Henk-Jan en Petra, als zij 25 jaar getrouwd hopen te zijn, een bijzondere mijlpaal, waar ze zich ook bewust van zijn. Danken u voor het goede dat u hen gaf in de voorbije 25 jaar en we bidden om uw zegen. Geef hen nog veel goede jaren met elkaar en in het midden van de gemeente. En geef hen zaterdag een feestelijke dag vol dankbaarheid met al hun geliefden om hen heen. We danken u met de familie Zijl voor de geboorte van Jafet. Wat een zegen, nieuw, een kind te mogen ontvangen. Tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid. Geef dat zij mogen beseffen, onze hulp is van de Heere die hemel en aarde en die ook dit jonge leven gemaakt heeft. Zegen hen en zegen allen in de opvoeding van een kind of hun kinderen. In deze tijd is dat niet eenvoudig met alles wat er speelt en op hen afkomt. Wees u dicht bij ons. We bidden voor hen, voor wie de kinderwens nooit in vervulling is gegaan. We bidden voor hen, voor wie contact met kinderen slecht of verbroken zelfs is, en dat veel pijn en verdriet geeft. We bidden voor hen die zorgen hebben om hun kind, omdat het ziek is, lichamelijk of mentaal, geestelijk. Wees nabij. Geef houvast, geef genezing. Zo leggen wij de namen van onze kinderen ook in uw hand. We bidden, Heere God, voor onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd. We weten ons bevoorrecht, we staan er vaak niet bij stil. Hoe wij hier uw naam mogen belijden. Wees met onze broeders en zusters die dat niet mogen op deze manier. Geef hoop en hou vast in u. En breek het werk van de Satan af. We bidden voor Dorcas, Woudenberg, internationaal, het vele goede dat ze mogen doen. Al zoveel jaren lang, zegen de vrijwilligers. En geef dat wat zij doen ook iets van uw licht mag verspreiden. Iets van uw liefde, Heer Jezus. U die altijd weer omzag naar degenen die onderop lagen. Zegen ook dat werk. En laat onszelf ook tot een zegen mogen zijn. We gaan weer van hier. We gaan deze zondag in. We gaan de week straks weer in. Laat ons een zout en een licht zijn. Laat ons dicht bij u leven. Zegen ons op weg naar de viering van het avondmaal. Wees dicht bij ons en hoor ons. Als we tenslotte ook uw naam prijzen. En dat doen we. Want u bent goed en groot, barmhartig en genadig. Vader, Zoon en Heilige Geest, wij loven en prijzen u, nu en voor eeuwig. Amen. Er wordt gecollecteerd. De kinderen van het Bijbeluur komen weer bij ons. En daarna zingen we onze slotzang, een lied van toewijding aan God. Abba, Vader, u alleen, u behoor ik toe. 419 uit Weerklank. We zingen beide versen na de collecte.

En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze dienst gekomen en ook bijna aan het einde van het kamp. Maar straks na de zegen, dan mogen we nog even allemaal gaan zitten en kunnen we nog kort nagenieten, jullie vooral ook. En wij krijgen dan een beetje een beeld van hoe het op het kamp geweest is. Jaap zal het na de zegen kort toelichten en dan kunnen we op het scherm nog even naar een paar mooie beelden kijken. Maar dat na de zegen.

Welkom terug bij het programma Middagzon. U heeft geluisterd naar een dienst uit de hervormde gemeente, de Poortkerk, de Oosterpoort in Woudenberg. Voorganger was dominee Wessels. Wilt u de dienst terugluisteren? Dan gaat u naar www.stilok.nl onder de knop kerkdiensten. We vervolgen ons programma met muziek. Ik wandel in het licht. Hij kent mijn naam.

Onbegrepen wegen. Ook heden gaat de Heere met de zijnen, vaak door een weg die zij niet willen gaan. De weg naar Kanaan gaat door woestijnen, daar wil het eigenlievend vlees niet aan. En toch, ook in die onbezaaide landen, zijn zeren kinderen in goede handen. Wat is het groot wanneer ze mogen bukken, wanneer ze in de bange worsteltijd de sporen van hun leidsman mogen drukken, die hen door mensen der ellende leidt. Wanneer het geloofsoog maar op hem mag staren, dan gaan ze achter hem door storm en waren. Dan mogen ze verheugd met Asaf zingen, wie heb ik Heer nevens u omhoog? Dan zijn de wereldse beslommeringen niet meer zo'n hinder voor hun zielenoog. Dan gaan ze voort met innerlijk verlangen om straks de kroon des levens te ontvangen.

We zijn bijna aan het einde van deze middagzon. De techniek was in handen van Gert van de Heuvel en de samenstelling werd verzorgd door Dickie Dijkstra. Wij wensen u een gezegende week.

0: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland dan mogelijk een bui. Bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Jefters en Stephen Malcolm met Made for Greatness. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en ik heb weer een mooi aantal nieuwe eigentijds christelijke nummers waar we samen naar mogen luisteren deze avond. 10 stuks om precies te zijn, waar je juist de eerste al van hebt gehoord. En daarna natuurlijk nog een heel aantal andere mooie nummers waar we nog samen naar mogen luisteren. Bijvoorbeeld van tevoren alvast, de computer is een beetje haperig vandaag hier. Dat merkte misschien al met een aantal secondes stilte aan het begin van het programma, in plaats van dat het nummer gelijk begon. Hij wilde niet, dus ik hoop dat het de rest van het programma niet meer gaat gebeuren. Maar mocht het wel gebeuren, weet je dus waar het aan ligt. Laten we maar gewoon doorgaan met het volgende nummer gelijk. We gaan luisteren naar een nieuw nummer van Strings and Heart. En we gaan luisteren naar een nummer, How It Feels to Live. See you.

Dus zusjes René met een nieuwe nummer, Life in Color. Ook Sarah Reeves heeft een nieuw nummer uitgebracht en die heet Made. En daar gaan we dus nu naar luisteren.

Anthem Worship met LNA Kagan en Praise House met het lied God Like You. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een Duits lied van onze oosterburen. Van de Koningen und Priester samen met Copain gaan luisteren naar het lied Anders.

Grace Graber met Punk Rock Diamond in the Rough. Het volgende nummer waar we naar mogen luisteren is van Saints. En we gaan luisteren naar een lied, Streetlights.

Enoch, Ferret Rob Gilley en Hannah Schaefer met het nieuwe nummer Alive in His Light. We zijn alweer aangekomen bij het laatste nieuwe nummer voor het programma van deze week. Waar we gewoon doorgaan met de rest natuurlijk. We gaan luisteren naar Abby Gamboa met haar nieuwe nummer Ways of God.

Rijer met Throne of Your Heart. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is... het lied kun je natuurlijk kennen als de outro die altijd gebruikt wordt in dit programma. En nu gaan we luisteren naar de normale versie van het nummer, om zo te zeggen. We gaan luisteren naar Nona met het lied Jump.

Sanct Israel met Unstoppable God. Dan luisteren we nog één nummer voordat we even overschakelen naar het nieuws. We gaan luisteren naar Unspoken met zijn lied What He Says About You.

unspoken met What He Says About You. Gaan we er nu eventjes tussenuit voor het nieuws, maar straks zijn we natuurlijk terug met nog veel meer muziek. Te beginnen met We Are One met het lied Up In My Bones. Dat is straks na het nieuws. Tot zometeen.

0: nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisie-wedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: We wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags vooral in het binnenland mogelijk een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

10th Avenue North met Paranoia. En daarvoor hoorde je We Are One met het lied Up In My Bones. Dan gaan we nu door met Soulbox samen met OTC met Jesus Saved My Life.

Lecrae en John Legend met het lied Drown. Het volgende lied waar we gaan luisteren is van For King & Country, die ook afgelopen zaterdag een concert hebben gegeven in Ahoy Rotterdam. Misschien was ze erbij, misschien niet. We gaan dus naar een lied van hen luisteren samen met KB. En we gaan luisteren naar het lied Oh God, Forgive Us.

Philippa Hanna met haar lied Speed of Light. Dan gaan we door met het volgende nummer en dat is een nummer van Damascus. En we gaan luisteren naar een lied Spreek Leven.

Hillsong Young and Free met het lied Where You Are. We gaan nu doorgaan met de nummer van Sidewalk Prophets en we gaan luisteren naar een lied There's a Way.

Josiah Queen en Benjamin William Hastings met het lied I'll Fly Away. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is van Toby Mac samen met Mr. Talkbox en Thorne Wells. We gaan luisteren naar het lied Feel It.

0: Capital Kings met Don't Wanna Wake Up. Ik zag dat het alweer 100 uitzendingen, precies 100 uitzendingen geleden was dat dit nummer gedraaid is. Dus hoog tijd dat die weer eens gedraaid werd. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van LZ7. En we gaan luisteren naar hun nummer So Good.
1: I'm a lover, not a fighter. I took one look and I liked ya. Your magic, like Pip-Pap-Poo

1224 met Deronda K. Lewis met het lied Higher. Met nog drie nummers te gaan deze uitzending gaan we luisteren naar Gateway Youth met het lied Here With You.

Alifi en Kevin Alexander met Give It All. Ja, je hoort het al aan de achtergrondmuziek. We zijn weer aan het einde gekomen van de uitzending voor deze week. Ik wil u hartelijk bedanken ook weer voor het luisteren deze week. Ik hoop dat u van de uitzending hebt kunnen genieten. Net als elke week zal ik zo meteen, weet je, ik doe het nu gelijk. ik zal de afspeellijst bijwerken met alle nummers die gedraaid zijn deze week. Die kun je vinden op onze Instagram pagina thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een linkje en daarachter kun je dus de afspraak vinden met alle nummers die gedraaid zijn deze week. En als het nog één seconde geeft, dan is het...

verzoeknummers hebben, dan kunt u die natuurlijk ook indienen via diezelfde Instagram-pagina, thisisliving.stilok. En mocht u nog andere feedback hebben, dan kunt u die daar natuurlijk ook kwijt. Verder wil ik u nog een hele fijne en gezegende week wensen en hoop ik u volgende week weer, ik wil zeggen terug te zien, ik kan u niet echt zien, maar ik hoop dat u volgende week weer luistert naar een nieuwe uitzending van This is Living. Sluit het programma af met Tim Yu.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Welkom luisteraars bij een uur zingend geloven. Mijn naam is Henny Mulder. We willen graag beginnen met Psalm 62, een psalm vol verlangen, gecombineerd met een Taizé-lied Iedere nacht verlang ik naar u. En daarna het lied Ik geloof, een lied van Martijn Buwalda en Lisbeth Coudot. Ik geloof dat ik niet alles zeker weet.

Ik geloof dat ik geloof dat ik niet alles zeker weet. Maar Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. U weet alles wat binnen in ons leeft. Voor u is niets verborgen. Heer, ontferm u over ons.

Door de liederen heen hoort u zingen over ongeloof en geloof. Het volgende lied is meer een kinderlied, maar waarin wel duidelijk wordt gezongen over Thomas, die het niet kan geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Thomas, Thomas, geloof je het niet? En het lied daarna is Raak mijn wonden aan, een lied van Sela. Geloven dat Jezus is opgestaan.

Zoals Thomas vol ongeloof was, de discipelen vertwijfeld bij elkaar waren, hun verdriet delend, kwam Jezus hen tegemoet en zei: raak mij aan. Geef ons geloof, Heer. Ook wij kunnen te maken hebben met geloof en vragen: Heer, kom ons ongeloof te hulp. Daar gaat het volgende lied over, met daarop volgend een gebed, twijfel en ongeloof. En daarna het lied Lord Jesus Christ, een Taizé-lied, een uitnodiging om God te zoeken en te ontmoeten. Heer Jezus Christus, uw licht schijnt in ons. Laat mijn twijfels en duisternis zwijgen. Uw liefde is welkom.

Hemelse Vader, wil u mij helpen wanneer ik worstel met twijfel? Twijfel of u wel degelijk bestaat. Twijfel of u mij wel hoort. Want soms lijk ik een beetje op die vader die 2000 jaar geleden wanhopig aan Jezus vroeg zijn zieke zoon te genezen. Hij zei, als u iets kan doen, help ons dan alstublieft. En Jezus antwoordde hem, als u iets kan doen? Alles kan, als je maar geloof hebt. Waarna de vader met tranen in de ogen het uitschreeuwde, ik geloof, Heer, kom mijn zwakke geloof te hulp. En zijn zoon werd genezen. Heer Jezus, ik ben blij dat ik al mijn gedachten en gevoelens, mijn geloof, hoop en twijfel, ja alles, eerlijk en vrijmoedig bij u mag uiten. Help mij om u beter te leren kennen en u meer te vertrouwen. Ook wanneer ik niet direct resultaten zie, mag mijn geloof groeien. Wil u mij ook duidelijk maken wat u van mij verlangt, zodat mijn gebed in overeenstemming is met uw wensen. En Heer, vergeef mij dat ik soms een beetje twijfel of u mij wel wil of kan antwoorden. Ik wil niet dat dit in de weg zal staan tussen u en mij en vraag hiervoor om vergiffenis. Jezus, wil u mij helpen om ongeloof en twijfel te overwinnen en wil u mij het geloof schenken dat bergen kan verzetten. Dank u dat u mij genadig tegemoet komt. Dank u voor uw liefde en geduld. Amen.

Don Francisco schreef in 1977 het volgende lied. Het lied dat de emoties van de discipelen na de opstanding van Jezus bezingt. Vooral Petrus, die eerst Jezus verloochende, hem niet wilde kennen voor de kruisiging, werd door Jezus als het ware in ere hersteld. He's alive. Daarna het lied Agnus Dei van Michael W. Smith. De Heer onze God, de Almachtige, regeert. Hij is heilig. Het Lam van onze God is waardig om onze eer te ontvangen.

Jezus, het Lam van God. Hij is het waard om onze eer te ontvangen. Daar gaat ook het volgende lied over. De zaligheid is van God. Opwekking, tekst 381. Daarna het lied Halleluja, Christ is risen. Van Oslo Gospel Choir. Hij is niet langer dood, hij leeft en zit aan de rechterhand van de Vader. Met daarna het Onze Vader, de Lord's Prayer van Andrea Bocelli, waarbij zijn zoon Matteo op de vleugel speelt.

Zo zijn we weer aan het eind gekomen van dit programma. Harro, bedankt voor de techniek. Mijn naam is Henny Mulder en we komen volgende week graag weer bij u terug. Dan kunt u ook nog verder op de website terug te vinden wanneer deze uitzendingen allemaal terug te luisteren zijn. De Heere zegen u met het laatste lied, Zegen ons al goeden.

0: 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom, lieve luisteraars, bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 234 alweer. Harry is met welverdiende vakantie en dan nemen Marcel en ik het even over. Volgende week Marcel en vanavond een aflevering met twee presentatoren en programma-samenstellers. Gast is mijn waarde collega Bas Overgouw. En ik ben Peter Overstad en ik zal ook de knoppen en de schuiven verzorgen. Over straks meer. Bas, zullen we gaan beginnen?
1: Kan niet wachten.

0: Ja, Level 42 met fenomenaal bassist en zanger Mark King van het album True Colors uit 84. Funky jazz in popmuziek. Lekker. Goedenavond Bas. Welkom bij Appassionata, een programma over passie van mensen en muziek. Wie is Bas en waar kom je vandaan?
1: Dankjewel Peter. Ik ben Bas, collega van Peter. Wij slijten onze dagen op hetzelfde kantoor. Met veel plezier. Ik kom uit Wageningen. Ben 31 jaar oud. En geniet nog wel meer dan Peter van muziek. Of...
0: En je speelt drums.
1: Ik speel drums, klopt. Ja. En nog even in een band, coverband. Mijn laatste maanden zijn aangebroken, want ik mag prioriteiten gaan stellen in het leven. Maar de komende weekjes speel ik nog veel plezier verschillende optredens.
0: En nog een eindconcert. Maar weet je daar de datum al van?
1: Nee, nog niet. Ah, dat had ik moeten weten. Ja. Dat is goed geweest. Ja,
0: ja. Ja, dat is een goede promo geweest.
1: Goede promo.
0: Ja.
1: Mag ik noemen waar het gaat zijn?
0: Natuurlijk mag je dat noemen. Ja hoor.
1: Café de Dokter in Wageningen.
0: Kijk.
1: Een vrijdag in januari.
0: Oh, dat niet is nog even ver uitgeschoven. Ja. Dan kunnen we nog wel even verzorgen dat we daar zijn. Doe het niet op woensdag, want dan staan we waarschijnlijk hier te draaien. Ja. Want de afgelopen keren heb je wel op woensdag volgens mij moeten spelen. Ik
1: klopt. Ja, ja. Ja, de week ze ook. Ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, we hebben vanavond beide muziek uitgezocht. En die gaan we lekker door elkaar draaien. En ik heb de opening van de eerste uur. Maar nou komt het eerste koppeltje van jouw playlist. Zeg het maar.
1: Ja, ik mag beginnen met een knaller van Mano Jao. Dance with Somebody.
0: Kijk, en dat die zetten we nou in. Want er zit een klein soortje
1: ademhalen,
0: in.
1: Ja, focus.
0: Komt-ie aan.

0: Heerlijke plaat van Toto. Soort Afrika, maar dan onze steroids. Door die steel drum solo. Heerlijk.
1: Ja. Hartstikke idee. We draaien nog even door. Even. Was jij klaar met je afkondiging, Bas?
0: Ja, Peter, goed.
1: Lekker
0: jou.
1: Blauw, lekker kort. Ik dacht vroeger dat Talking Heads Brits was, maar die zijn toch echt Amerikaans? En het album Little Creatures verkocht wel veel beter in Europa dan in het thuisland. Frontman David Byrne schreef het volgende nummer in 85 en hij doet het nog steeds. Ik wil er nog wel eens een keer naartoe. Mijn nichtje is er een paar keer naartoe geweest. She Was van Talking Heads.

0: Ja, ik was enorm onder de indruk van Bruno Mars na zijn eerste album in 2010. Doo-wops en Hooligans. Deze was van Unorthodox Jukebox. Ik spreek het goed uit, Bas.
1: Ja, dat je.
0: Van 2 jaar later, Gorilla. We hebben weer een koppeltje voor jou.
1: Ja, volgende nummer. 2008, Jason Mraz. Niet al te goed luisteren naar de lyrics, Peter. Want de titel klinkt misschien liefelijk. Maar als je goed gaat luisteren naar wat hij zingt, dan is het eigenlijk best wel een stout liedje geworden.
0: Okay.
1: Butterfly.
0: Butterfly.

0: Linkin Park, Numb, gezongen door Chester Bennington. En helaas heeft hij de rest van de wereld zonder hem moeten laten in 2017. En in 2024 is Emily Armstrong zijn waardige vervanger.
1: Ja, zangeres.
0: Prachtige platen gemaakt. De tour is net afgelopen. Deze zomer zijn ze op pad geweest. En ik hoop dat ze nog een keertje naar Nederland gaan komen.
1: Ja, ik denk dat ze populair genoeg zijn hier.
0: Mm-hmm.
1: Ik ga daar naartoe.
0: Alright. Ik ga met je mee.
1: Yes. Hey, we hebben een lange hete zomer gehad. En het zinderende zomerzweet van de dag en avond en 's nachts niet lekker slapen. Dat komt in dit nummer heel duidelijk naar voren. Robbie Robertson van zijn debuut solo album uit 87 met dezelfde naam. Hij kwam uit de band The Band. De band die ook de band zou moeten zijn. Somewhere Down the Crazy River uit 87.

0: Ja, onbekend, maar voor mij in ieder geval het beste unplugged album van de hele serie. Deze van Eric Clapton uit 92. Jimmy Cox die schreef Nobody Knows When You're Down and Out in 23. Lekker oude blues. Ik moest een blues nummer draaien. Dat zit een beetje in mijn genen. En jij hebt ook een paar mooie koppeltjes. En ook wat oudjes.
1: Ja, ik heb met mijn coverbandje een strijd gaande. Hoe bepaal je welk liedje je speelt als coverband? Dat is vechten met elkaar. Ik heb al jaren gestreden voor Three Little Birds, Bob Marley. Het is me nooit gelukt, maar nu ik bij jou radio mag maken, mag ik hem wel.
0: Laten
1: horen aan de mensen.
0: Ja, ik ga er ook nog wat over zeggen, want ik vind het geweldig. Maar zullen we hem draaien?
1: Graag.

0: Oh, swingend reggae mantra. Jamaican van Yugal en Solto. Eigenlijk is deze plaat al 50 jaar in de maak. Begonnen in 1973 met Ansel Collins. Stalag 17, Stalag 17, jij kende het.
1: Ja, dat ken ik. Ja.
0: Ansel Collins. Die werd gecoverd of gesampled door Sister Nancy. Met het nummer Bam Bam. Dat kon je ook horen.
1: Ja, maar dat heb ik niet zo meegekregen in 82.
0: Nee. En dat Bam Bam is dan weer gebruikt door Yugal en Solto. En zo zijn we tot dit swingende nummer gekomen.
1: Yeah.
0: Heerlijk.
1: Ja, nou in ieder geval dank voor Three Little Birds, Bas. Want dat zong ik lang geleden voor mijn drie dochters. En mooi. Dit is niet de goeie. Ik zie niet de goeie. Ik zet eens eventjes deze even uit. Want de bedoeling is dat ik Master Blaster zou gaan draaien.
0: Mm-hmm.
1: En dat ga ik alsnog even doen. Dus kijk, beter. Zo moesten we beginnen.
0: Dat kan je gewoon.
1: Lekker foutje.
0: Yeah.
1: Maar dit is ook ik voor mijn dochters. En het is een mooie aansluiting met reggae. Een volgende eerbetoon aan Bob Marley door Stevie Wonder. Bob zat in het voorprogramma van Stevie in eind jaren 70. En dit nummer speelden ze samen bij de overgang van vooract, hoofdact. Master Blaster met jamming tussen haakjes uit 1980 door Stevie Wonder.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Green Day met Holiday. Eén Vallei Radio. De mooiste radio voor de mooiste vallei.
1: Ja. En nou, Bas, stelling van uur 2. En we hebben allerlei verschillende dingen al ingeleverd en gedraaid. Het gaat alle kanten op. Classics of muziek van nu?
0: Oeh, als je zou kiezen. Goeie vraag, Peter. Ja,
1: je hebt ook keuzes gemaakt. Je
0: ik
1: hebt
0: heb
1: ook
0: keuzes
1: Bishanga.
0: Gemaakt. Mm-hmm. Ik ben van mening, alles heeft zijn plek en zijn tijd. Maar stiekem beslaan classics wel meer tijd. Dus,
1: al is het maar een guilty pleasure of wat.
0: Oh. Ja. Ja, ja, ja.
1: En waarom deze opener, Holiday van Green Day, 2004?
0: Nou, kom ik weer op drummen. Maar dit is zo'n fantastisch nummer om te drummen. Zeker als een beginnend drummer. Die mooie beat op de toms. Een roffeltje erbij. En je voelt je meteen een rockster. Ook al zit je op je kamertje bij ouders thuis. Deze knaller.
1: Eigenlijk gewoon in basis oude punk uit 82, zeg maar. Hè?
0: Die idee zit erachter, ja. Het is wel veel later. Ja.
1: Ja. Ja. En ook even een classic. Brian May wilde in 1977 een song maken. Waar het publiek mee met in de live shows mee kon doen. En dat is gelukt. Queen met We Will Rock You.

0: Ik was 9 en dit was mijn eerste single, Running With The Devil van Van Halen, uit 1978, van hun debuutalbum. En hele veel te lange jingle ertussen, maar dat moest even opbouwen. Ja. Bas, wat was jouw eerste plaat of cd die je kocht?
1: Oef, dat durf ik bijna niet te vertellen, Peter. Maar dat zijn de Backstreet Boys geweest met Millennium.
0: Really?
1: Ja, echt de foutste plaat die je ooit kon kopen.
0: Ah ja.
1: En ik moet bekennen dat ik eigenlijk heel weinig cd's gekocht heb. Want na die tijd toen kreeg ik zo'n mp3-speler sticky.
0: Ja.
1: En de enige manier hoe ik toen fatsoenlijk nummertjes op kon zetten was door een piratenhoed op te zetten en het internet af te struinen.
0: Pirate Bay had je toen. En wat had je nog meer?
1: LimeWire, ja.
0: Oh ja.
1: Goedkope hobby.
0: Ja.
1: En toen kwamen de streamingdiensten alweer. Ja.
0: Yeah.
1: Nog een plaat die ik niet op cd heb is Everybody Loves the Sunshine van Natsky.
0: Hey, kijk. Dat is deze.

0: Niet geheel onverwacht. Kleine shout-out naar het Westen, Flora, goedenavond. Groetjes aan papa, mama Marije. En natuurlijk mijn lieve Sabine met haar dikke buik. Dit was Blow van Ed Sheeran, Chris Stapleton en Bruno Mars.
1: Ja, er komt Bruno Mars weer terug. Geweldig. Dankjewel daarvoor. Ik wist niet dat het van Ed Sheeran was. Goed, zo'n goede plaat.
0: Die kan ook rocken.
1: Die kan ook zeker rocken. En ik heb een song uitgekozen. Daar hebben we een jingle bij. En ik kon de nieuwe niet vinden, maar ik heb de oude nog. Komt-ie.
2: En nu is het tijd voor de gastentrek.
3: Ja, precies. Ik trek het niet meer. Gooi hem eruit, die gast.
2: Nee, we draaien nu een nummer voor onze gast.
3: Oh.

0: Dat was Seven Days van het album Ten Summoner's Tales. Er staan 12 nummers op. Een proloog en een epiloog. Eén van de beste albums ooit, in mijn opinie. Maar, en er is geen eenvoudig stukje drum in te vinden. Jij bent drummer. Daarom voor jou uitgezocht. Wat vond je deze keuze?
1: Ik val bijna van mijn stoel, Peter. Ik snap er niks meer van. Wat voor maatsoort is dit? Het is fantastisch.
0: Ja, 5/4, 6/8, alles staat door elkaar.
1: Ik kan niet eens zo ver tellen, Peter.
0: Yes. Ik heb nog een klein stukje wat aankomt. Extra koppel voor de zekerheid, want ik wist niet hoe we precies uitkomen. Maar een persoonlijk favoriet van mij, Peter Gabriel. Van het album So uit 84. Sledgehammer.

0: Van album Niemand in de Stad uit 88. Ik kan het niet alleen. Van de mooie Nederlandse band De Dijk. Helaas zijn ze eind 2022 gestopt. Met hun laatste optreden in december. We hebben een koppeltje van ons beiden. Bas, het eerste nummer is van jou.
1: Ja, ja. Het mooie van de muziek van deze dagen is soms zet je gewoon iets aan. En dan ga ik ermee meedrummen. En dan heb ik soms zin in disco. En dan zet ik disco aan. En dan komt opeens een heel scala aan nummers waar je eigenlijk nog nooit van gehoord hebt. Ver voor mijn tijd.
0: Ah, ja.
1: En opeens kom je dan tegen Got To Be Real van Cheryl Lynn.

0: Metallica maakte in 1991 een vijfde album, gemakshalve Metallica genoemd. En daar stond deze Nothing Else Matters op. Ik heb ze een paar jaar later nog live mogen zien in Vredenburg, Utrecht.
1: Tivoli.
0: En dan nu een blokje live. Die hoor je al. Live. Dat smokkel ik een beetje, want Bruce Springsteen is inderdaad live on stage met I'm on Fire. En daarna de band live met I Alone.

0: Dit is wel het nummer van mijn vrouw en ik. En daar scoor ik misschien wel punten mee, denk ik. Nou, denk het niet. Hey, Bas. Bedankt voor deze uitzending.
1: Jij bedankt, Peter.
0: En wat hebben we hiervan geleerd? Dat er, als je, er is er geen pijl op te trekken op stijl, een muziekkeuze. Het is, en soms, als je dus nu een lijst zou maken, zou die weer heel anders zijn.
1: Ja. Yeah.
0: Dus hey, bedankt voor jouw keuzes. En we gaan eruit met Going Home van de Local Hero soundtrack door Mark Knopfler in 83. Bijzonder film, ook door Burt Lancaster en Jenny Seagrove. In 83 vond ik dat echt heel geweldig. Luister volgende week weer op, ik noem Xon FM, een vallei. En volgende week is Appassionata, het staat in het thema van Muse en Imagine Dragons.
1: Wow.
0: Door Marcel Moerman. Want Harry is dan nog steeds op vakantie. Die week daarop kom ik weer terug en neem ik mijn pa weer mee. Wat er allemaal voorbij komt, zullen we wel zien. Tot die tijd, pas op jezelf. Pas op elkaar. Dankjewel, Bas. Tot morgen.
1: Dankjewel, Peter. Tot
0: hoi,
1: morgen.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Ik vind het mijn vader zal me nu boos aan gaan kijken. Ik draai deze even weg. Waarom? Ik wil toch even een andere erin doen. En dat is deze. Morgen hebben wij een teamuitje.
1: Ja,
0: Flora. En daar zit een karaoke aan. Ik dacht, dit is de meest ideale karaokeplaat.
1: Ik denk dat wij 24 uur vanaf nu we dit liedje weer aan hebben staan.
0: Ik denk het ook. Ik kies voor deze. Hebben we nog verder iets te vertellen? Want we praten nu niet door een lyrics heen of
1: nee,
0: wat dan ook.
1: Nee, het nummer is van ons.
0: Juist.
1: Het is het perfecte karaoke nummer voor mensen die niet van karaoke houden.
0: Ja, ik denk dat ik me daaronder kan scharen.
1: Je hebt wel een mooie stem, Peter. Je moet er meer gebruiken. Meer dan alleen radio.
0: Nou, dat doen we, dan vullen we nou ook in. Tequila. Nou houden we ermee op, hoor. Ik laat hem even netjes uitdraaien. Tot volgende week.

0: van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.